0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: verkeerde stuivers doen.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
6: Laura, hold these hands and count my fingers.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: The big Stevie Wonder.
5: Now I want everybody to clap your hands in this group. Come on! Yeah. Oh, yeah. Let me get myself together. Yeah.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

10 jaar dat hij in het vak zit. Hij heeft gecoacht in Amsterdam, Milaan, Londen en Atlanta. Hij heeft stadions doen vollopen. Hij heeft ook stadions doen leeglopen. Hij heeft succes gekend. Hij heeft ellende gekend. Hij heeft toejuichingen gehad. Landstitels, bloemetjes, eerste ronde Champions League en de schaal 4 keer. Tja, ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar supporters hebben meestal maar één verzoeknummer.

heeft een caravan, heeft ook een assistent. De een staat op Garderen, de ander is een vent.

dat met een spits die graag een voorzet wil. En ook met Dwight over de volgende stap. Hij babbelt, roept en appt. En soms blijft hij stil. Hij doet zijn best

succesvol is. Dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een held. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Zijn palmares.

liefde van hem en van zijn team. Dat is de kracht die mag worden verwacht.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Kijk, zie je die foto? Die jonge man, dat ben ik. Ja, ik was de grootste piraat. Dagenlang zat ik te draaien, van 's morgen vroeg tot 's avonds.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 750 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Haven van Rotterdam, genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De verkeersinformatie, staan nog een tweetal files in de regio. Beide op de A28. De eerste Zwolle richting Assen. Ruim 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bijlen en Assen-Zuid. En ook nog Zwolle richting Groningen. Bijna 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat tussen de afrit Zuid-Laren en Groningen-Zuid.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
13: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
14: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
15: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
16: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
18: Met Wim Boer.

0: zaterdag gaf hij nog een optreden in de Groningen. Frank Boeijengroep was dat met zijn Linda.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is al bijna 10 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze maandag de 18e mei. Moest even kijken. Welkom bij Koffie en Keuvel op Rijd Drenthe. Vandaag met mooie Wark in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Patty en Shift, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Arjan Plat. Straks hoor je Weekend Love van Golden Earring.

0: voor je semi-akoestische uitvoeringen. De Gloring en Weekend Love.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En ook deze week daar weer een thema aan verleend. Nou, je hoorde vanochtend ook al. We geven namelijk kaarten weg voor Boerenrock. Dat doen we de hele week. 4 keer 2 per dag. En dat wel 5 dagen de week. En komende zaterdag ook nog een keer 2 keer 2 kaarten. Nou, en daarop deze hele week muziek van artiesten, bands die deze zomer op het Boerenrock Festival staan. Nu is het niet allemaal meer rock wat de klok staat. Alleen deze jongens natuurlijk wel. Mooi werk. En dat met drinken bier met pa. Eind vorig jaar op nummer 61 in de Drentse Doezend.
3: Mooiste in het leven, bent zo simpel, dat je ze mist.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Sta op stoel nodig. Mobifit.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid aangetroffen. Meerdere politieeenheden waren gisteren aan het zoeken naar het meisje. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. Zowel de coalitie als oppositie zijn kritisch. Maar ook de ondernemers, natuur- en milieuclubs en nu laten ook de boeren van zich horen. Boerenorganisatie LTO werkt aan een zienswijze op de plannen. En een auto is gisteravond laat in brand gevlogen aan de Einsteinlaan in Assen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Brandstichting wordt niet uitgesloten als oorzaak. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
6: Vanochtend is het droog en we zien wolken. Toch komt de zon er ook af en toe bij en het is een graad of 11. Vanmiddag wordt het 14 tot maximaal 15 graden. Er kunnen zich een paar buien vormen, mogelijk met een klap onweer. En vanavond, dan is het weer droog.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: kijk omhoog.
1: De schatkist van Nederland.
0: Nou, wij kijken niet omhoog, maar even in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En ook deze week weer een thema, namelijk tv-hits. En natuurlijk in het tijdperk van streamen en uitzending gemist nemen we even een duik in de muzikale tv-geschiedenis. En vandaag doen we dat met Patty in Shift met Wonderful. De band die werd in 1986 opgericht rond Hans van Eyck en John Eubank. Inderdaad, de man achter alle muziek natuurlijk van Marco Borsato. En zij waren de tekstschrijvers en natuurlijk ook de zangeres Sophia Wezer, die daarbij betrokken was. Nou, 1989 werd de single When I Dream uitgebracht, maar deze werd geen succes. Datzelfde jaar ging de band figureren in Spijkerhoek, waarin het personage Patty Starrenburg werd gespeeld door Marie-Lou van Steenis, en die de ups en downs van haar band Shift daarin beleefde. En deze plaat, die werd daar dus een grote hit uit. Patty en Shift, dit is Wonderful.

toen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

zou je doen? Nou, we gaan nieuwe muziek draaien. Dat is namelijk al bijna 10 voor 10. En dat is het tijdstip voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Met vandaag een nieuwe single voor Arjan Plat. En dat in zijn reeks van mooie covers van oude piratenhits. In dit geval een Engelstalige bewerking van het nummer Sneeuw in Augustus van Frank Camarilla uit 1985. En dan in zijn eigen jasje gestoken. Heet het Poems. MUZIEK

Internationals. En dat met Young and in Love aan het einde van het eerste uur koffie en keuvel op deze maandagochtend. Natuurlijk een uurtje nederpop waarin echt van alles weer voorbij kwam. En we sluiten af met een cabaretsduo die ook nog wel eens een keer een hitje scoorde in het Parades. De heren Veldhuis en Kemper, dit zijn ze met Bijzonder.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Gratis. Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en keuvel.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Nou ja, we beginnen net.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: 8:08. Marita, een hele goede morgen.
2: En goedemorgen.
0: We zijn er weer.
2: Ach, wat gezellig.
0: En leuk, hè?
2: Ja, ja, het voelt nu al alsof jij straks weer gaat zeggen... het is weer het einde van de week.
0: Ja.
2: En dan komt vrijdag weer.
0: Vrijdag pas, ja, hè? Eventjes, ja, wachten nog.
2: Zeker.
0: Maar het is alweer maandag.
2: Het gaat zo snel.
0: Het weekend is weer voorbij.
2: Voorbij gevlogen.
0: Ach, man. We gaan wel een lekkere week radio maken.
2: Leuk.
0: En we geven deze week weer een mooie dikke prijzen weg.
2: Ja.
0: Namelijk kaarten voor het Boerenrockfestival. Daar hebben we zelf ook een aantal keren gestaan en ook mogen werken. Dat is, ja, wel een feestje daar, hè?
2: Dat is een feestje. 4 dagen hebben we afgelopen zomer, jij, ja, en ik, daar allebei gepresenteerd vanaf Boerenrock.
0: Ja,
2: ach, dat is dan echt wel een geweld wat over je heen komt. Maar het is natuurlijk heel erg leuk daar, hè?
0: Zoals het ingericht is, het terrein, ja, daar. Het is niet zomaar even, we zetten een podium hier en een bier en patatbak en dat is het. Nee, er komt veel meer bij kijken. Een grote tent met Nederlandstalige muziek, ja, en een heel groot podium.
2: Reuzenrad. Dus
0: een kermis is erbij, inderdaad, een reuzenrad. Ja. Een camping waarop alles gebeurt wat iemand verboden heeft.
2: Ja,
0: toch?
2: Een racebaan waar al die trekker, die pools, ja, natuurlijk zijn. En die trekkertracks en al die races. Ja, het, ja, is fantastisch. Echt een spektakel.
0: En op zondag kun je daar gewoon bij zijn. Nou, hoe dan? Dan gewoon meedoen aan ons spelletje. Ja, je kunt elkaar te kopen natuurlijk, maar wie je winnen is nog veel leuker.
2: Ja, zeker.
0: We geven namelijk 2 kaarten weg voor de zondag. Met dan onder andere optredens voor Jannes, André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit en Sven Versteeg. Want die ken je ook van de...
2: Blikkendag.
0: Blikkendag. Nou, we hebben onze illustere trekkertochtboeren Robert Aalder en Harm, die hebben op een trekker weggestuurd. En daar hoor je een lekker deuntje. Maar hebben natuurlijk wel wat kabaal, die trekker. Dus het is een beetje moeilijk te verstaan. Maar luister maar eens.
3: Zo, daar zal hij weer een hele klim, de trekker, op. Maar eerst, goed stukje muziek. Even kijken hoe die radio werkt.
0: Wat hebben we hier gehoord? Eigenlijk. Was een liedje, hè?
2: Ja.
0: Als jij weet welk liedje het is, kom maar door op 0592-33-11-88. Appje sturen mag ook natuurlijk. 0592-33-11-88.

0: En dat met Teardrops.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ah, ik denk niet dat het huilen wordt straks, maar misschien wel tranen van vreugde. Johan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, we gaan met jou een spel spelen. Afkomstig uit Stoefzand.
2: Joost, ja.
0: Ik denk niet dat zoveel stuift op dit moment in Stoefzand, of wel?
2: Nee, niet meer, Nee, het heeft genoeg geregend, lekker regen.
3: Ja.
2: Het was gouden regen zelfs.
0: Ja, gouden regen noem je dit?
2: Ja, dit noemen we gouden regen als het zo zachtjes gaat.
0: Ja, oh ja, maar dat heeft het meeste effect.
2: Ja, juist.
0: Ja, ja, klopt. Niet zo'n dikke stortbui en dan vervolgens weer droog. Nee, mooi.
2: Juist, dat alles echt goed.
0: Gestaag regen vallen. Nou, ik moet wel zeggen, mijn tuintje die kon ook wel wat gebruiken, hoor.
2: Hier ook. En de andere een ook.
0: Ja. Ja. Ja. Je woont op Stuifzand. Wat doe je daar? Ja, wonen, maar in het dagelijks leven?
2: Ik loop al jaren bij huis.
0: Je loopt al jaren bij huis?
2: Ik ben melkveehouder, dus ik ben vanaf de school ben ik thuis komen werken. En sindsdien werk ik nog altijd thuis.
0: Ach, heerlijk. Ja, maar ik zag jouw profielfoto, want je stuurde een WhatsAppje, jongens, met een trekker erop.
2: Ja, dat is een oldtimertje, dus zo is mijn vader ooit begonnen.
0: Ja, met zo'n Marseille Vergezonde, hoe noemen we die dingen?
2: Nee, dat was nog een Sametto.
0: Oh ja, die had je. En je had Fiat inderdaad, trekkers had je eerder ook nog wel eens, volgens mij, dat soort dingen.
2: Die Italianen.
0: Ja, mijn vader had zo'n Marseille Vergezonde, zo'n dingetje.
2: Ja, moet je wel eens doen.
0: Oh, prachtig, klopt. Mooi. Goed, en jij hoorde ons spel voorbij komen. Ik zal hem nog eventjes laten horen, er komt de opdracht.
4: Zo, dan zal hij weer een hele klim de trekker op. Maar eerst, een goed stukje muziek. Even kijken hoe die radio werkt.
0: Wat nummer hoorden wij hier in dit geval, Johan?
2: R.E.M. met My Religion.
0: Upsegging. Inderdaad, R.E.M. met Losing My Religion. The Rapid Eye Movement betekent het.
2: Juist.
0: Oké, knipperen met je ogen en het is weer voorbij, volgens mij. Toch?
2: Ja.
0: Had je trouwens ook altijd muziek op het werk aan? Of op de trekker in de boerderij?
2: Ja, op de trekker, uiteraard. Ja. En s'avonds in huis.
0: En wat is dan jouw favoriete genre, als ik vragen mag?
2: Eigenlijk toch wel een beetje de hits van vroeger weer. Elvis en Creedence.
0: Oh.
2: Dat topmuziek.
0: Zeg maar, en ook de muziek die we afgelopen donderdag dan op Hemelvaartsdag hebben gedraaid. Zo'n Golden Oldiesdag.
2: Dat was een hele mooie dag.
0: Dat is
2: en in ieder geval een duim hoor, want ik s'morgens, ik stel die vroeg op. En dan heb ik vanaf 4 uur s'morgens al Radio Drenthe aan.
0: Oh.
2: Maar ook die continue muziek is super.
0: Ja, klopt. Ik mag natuurlijk niet, ik ben van WC heen, dus ik moet geen reclame van mezelf maken. Maar ik moet wel zeggen, er is altijd een mooie balans in. Er zijn altijd leuke nummers. Soms een keer iets en je denkt van, nou, dat hoeft niet. Maar dan is diegene daarna is weer leuk.
2: Juist.
0: En
2: vaak we staan met z'n tweeën in de melkput. En dan zeg ik altijd van, wie is dit? Dan zeg je, doe even de pubquiz. Wie zingt dit? Dat was de titel.
0: Ah, mooi. Ik geef het even aan de muziekredactie door, in dit geval, Johan. Hey, blijf nog even de lijn, dan gaan we alles even checken. En je hebt 2 kaarten gewonnen voor het Boerenrockfestival. Dus je kunt gezellig op de zondagmiddag daar naartoe.
2: Ja, we gaan zullen zien.
0: Hartstikke mooi zo.
2: Hey, hartstikke bedankt.
0: En ik draai natuurlijk ook R.E.M. Yo en Losing My Religion.

oplossing in ons boerenrockspel. En Johan die won daarmee 2 kaarten voor Boerenrock. En vandaag en de rest van de week. En ook komende zaterdag natuurlijk nog kans hier op prijs op Radio Drenthe. Dit is Emily Sandé en Next to Me.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motors.

0: MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Het is eventjes voor 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel de oppositie als de coalitie kritisch op de omgevingsvisie. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs ook al kritisch en ook de boeren laten van zich horen. Volgens een plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Over woningbouw en landbouwgrond wordt weinig gerept. In de omgevingsvisie staan te weinig concrete doelen en er zijn te veel mogelijkheden om af te wijken van de visie. Dat vindt de hele oppositie in Provinciale Staten. Ondertussen wordt er door boerenorganisatie LTO gewerkt aan een zienswijze op de plannen. Steeds meer zandpaden verdwijnen uit Drenthe. Alleen al in de gemeente Coevorden zijn er honderden kilometers aan zandpad verdwenen. Dat concluderen onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe. Zandpaden lijken misschien gewone weggetjes, maar ze zijn van grote waarde voor natuur en landschap, zegt Jens de Goede van Landschapsbeheer Drenthe.
7: Zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde, maar ook heeft het een belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad, Drenthe dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
6: En tennisser Max Houkes treft zometeen direct een zware tegenstander bij zijn Grand Slam debuut op Roland Garros. Hij neemt het vandaag in de eerste kwalificatieronde in Parijs op tegen Marco Cecchinato. De 33-jarige Italiaan schopt het in 2018 tot de halve finale van het prestigieuze toernooi. Cecchinato geldt als gravel specialist, maar dat geldt ook voor Houkes. De tennisser uit Sleen moet 3 kwalificatiewedstrijden winnen om het hoofdtoernooi al te halen. Moet ik zeggen, ja, het is ook zoveel. Jij lacht al, Wim. Ja. Maar toe is, Cecchinato is lastig hoor.
5: Cecchinato.
6: Ja, precies. Die.
5: Zeker. Waar vinden wij het andere nieuws?
6: Het andere nieuws vind je natuurlijk altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
5: Game, set, a match. En weer dan met Roland van der Zwaag.
8: Vanochtend is het droog en we zien wolken. Toch komt de zon er ook af en toe bij en het is een graad of 11. Vanmiddag wordt het 14 tot maximaal 15 graden. Er kunnen zich een paar buien vormen, mogelijk met een klap onweer. En vanavond, dan is het weer droog.
9: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
10: Wat een vreemde vraag.
9: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
10: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
9: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
10: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
9: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: van Cliff Richard op Radio Drenthe. En dat met zijn Dreaming.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 2 minuten over half 11. Aldert is vanmorgen voor ons op Chuck. En we blikken terug op het afgelopen weekend. Ik had heel veel op de agenda staan, Aldert. Maar dit nou net niet, want dat is mee iemand gewoon.
3: Nee. Ik kan me het wel voorstellen, trouwens. Het is mij ook ontgaan, punt 1. En punt 2, ook al was het mij niet ontgaan, maak ik dan niet aan met dan, dat weet ik zeker. Want ja, je moest ze wat kunnen vinden en je moest ze kunnen traperen. Waar houdt het nou over? We hebben het over vleermuizen, de vleermuizentelling. Ja, die liggen weer achter ons. Afgelopen weekend was de landelijke vleermuizentelling. Maar Ine, die wel met dan heeft, dat is toch nog naast, dat is Jan Nicolai in Koeven. Jan, goeiemorgen.
4: Ja, goed, goeiemorgen.
3: Je hebt met dan, hè?
4: Ja, zeker, ik met dan. Ja. Al 2 was er niet hoor, maar ik heb wel met dan. Ja. De vleugel niet zo bar vullen dit
3: Vleermoes verliest naast, toch?
4: Ja, ze begon met de schemer.
3: Ja.
4: Schemer, 9:30 op dit moment, dan vliegt ze uit. En dan, nou ja, goed, dan zie ze in de tunnel vliegen. Hè, en dan, ja. Oh, je hebt mijn apparaatje gelukkig erbij, dan weet ik. Of ze vliegt en wat voor soorten als bent.
3: Ja. Ja. Maar vliegt ze dan de hele nacht? Of vliegt ze alleen maar in de schemer?
4: Nee, ze vliegt de hele nacht door. Ze vangt de hele nacht door muggen en meekeven.
3: Ken je dan ook de hele nacht?
4: Nee. Ja, dat doe ik wel, want ik ben ook beroepsmatig ben ik ermee bezig. En dan ben er was nacht en dag, hele nacht wel. Maar nou niet.
3: Beroepsmatig, ja, je bent lid van de vleermuizen werkgroep.
4: Ja, dat is eigenlijk vrijwillig werk. En ik werk ook voor een bureau. En dat is dan professioneel, zeg maar. En dan ik had afgelopen nacht ook al pas zult. Ja, het regende en dan vliegt er geen vleermuizen.
3: Ja, dat zit nog gelijk ook.
4: Ja,
3: wij zijn bij de dom aan de gang, Jan. We wisten dat je nou in de regen op dit moment.
4: Het begon nog steeds slimmer te regenen.
3: Ja, het begon een beetje te niet. Maar waarom tel je vleermuizen? Wat is daar de gein van? En wat is er de noodzaak van?
4: Nou, de vleermuisweekend is eigenlijk meer om de mensen een beetje aandacht te laten geven aan de natuur. Wat er zoal in eigen tunen zit. We hebben vlindertellings, we hebben egeltellings, hommeltellings.
3: Ja, maar die zijn makkelijker te tellen, lijkt mij.
4: Die mensen ook makkelijker. Die blijft ook wat rustiger zitten en zo. Zeker als je egels hebt. Maar goed, ook vleermoes. Het is eigenlijk om mensen een beetje bewust te maken van wat er allemaal in de tunen zit. Ja. Maar ik weet ook wel, als je een vleermoes ziet vliegen, en je ging benullen wat voor vleermoes het is natuurlijk.
3: Maar hoeveel soorten minder?
4: In Nederland ben er officieel 16, maar meestal 5-6 op maand telt verschillende soorten. Dan ben je blieden weer.
3: Ja. Maar en hoe zeldzaam ben je dan? Want dan zegt hij, giet het nog goed of slecht met vleermuizen? Ik heb eigenlijk geen idee.
4: Ja, vroeger dacht men al die dat ze barre zeldzaam waren. Maar ja, zeldzaam kan ik ze niet noemen, want eigenlijk overal waar ik ben en ik met mijn apparaatjes, dan kom je wel vleermuizen tegen.
3: Ja.
4: En het is,
3: ja, ben ze er zat dus.
4: Ja, ze ben er zat, en, maar het is wel moeilijk zeggen of er nog meer komt of minder komt. Dat is, en daarom is het ook, ja, sinds de komst van die apparatuur is het allemaal veel makkelijker geworden. Ja. Kun je het allemaal veel beter bijhouden.
3: Ja, maar als ik dan hoor hoe soms bouwprojecten maandenlang stillegd worden nadat de vleermuis gesignaleerd is, ik denk, hoe dan?
4: Ja, die regels breng ik ook niet. Maar
3: hoe logisch is dat dan eigenlijk dan?
4: Ja, hoe logisch is dit, weet ik niet. Ik weet wel dat alles wat er vliegt en in Nederland en of naar vogels is of vleermuizen, dat is gewoon beschermd. En wie kan niet zomaar al liggen bonen en ook boomkappen. Dan moet je eerst maatregelen nemen om te kijken.
3: Ze vinden wel een nijplekje weer, toch?
4: Ze vinden meestal wel een nijplekje weer.

0: Over daar gaan slopen gehad, die vleermoeden zitten nu. Ja. Die zitten in de spouwmuur, nog onder de dakpan, en dan zou je al die vleermoeden doodmaken. Daarom ben je die maatregelen.
1: Kunnen we gewoon fortjagen, of niet? Eerst het meneer doodmaken.
0: Ja, maar fortjagen van vleermoezen en zo. Hij nussie met over een maand heb je al die vleermoezen jonkies. Ja. En dan zou je al die vleermoezen met jonkies zou je kapot gaan maken. Ja. Dat zal toch heel gezonder in. Ja. En ben hele nuttige dieren, hè? Want die vangt duizenden muggies op de nacht.
1: Ja, hè?
0: Nou ja, ik ben niet zo bar wies met die muggies nacht. Dus,
1: Nee, maar nu een vleermoes op kamer, wel eerlijk
0: weer. Ja, die haal ik ook nog wel eens weg. Ik, ja, ja.
1: Je hebt een apparaat in handen, Jan.
0: Ik heb hier een klein apparaat.
1: Want dat is een soort klein zwart kasie. En wat dat ding?
0: Kijk, vleermuizen die maken geluiden, die kunnen wij niet horen. Die zijn veel te hoog. En dit apparaat die doet niks anders dan die geluiden lager maken, zodat we ze wel kunnen horen.
1: Ja.
0: Dus als er een vleermuis hier langs vliegt, dan hoor ik tik, tik, tik, tik, tik op de apparaat. Ja. En ik kan aan de frequentie zien, want ik geef in beeld, ook wat voor soort vleermuis dat is.
1: Okay.
0: Kijk, dan weet ik of een dwarfvleermuis is, of dat een roege vleermuis is, of een laadvlieger. Je hebt meerdere soorten natuurlijk. En dan kun je een beetje de soorten ook leren herkennen.
1: Ja, maar je hebt ook een dwarfvleermuis bij je, dat is ook in die hartscheuten.
0: Ja, dat zou niet doen. Maar ik geef hem wat lezingen en zo. En ik mag geen vleermuis metnemen. Maar hier kunnen mensen niet contact met mij. Ze willen er niet aankomen. En hij zit helemaal opgesloten. Ja. Ze beschadigen hem niet. Dus om te laten zien. Maar zo'n vleermuis.
1: Lelijke dieren eigenlijk. Hè?
0: Ik vind hem mooi. Ja.
1: Ik vind
0: hem echt mooi. Ik vind er niks niet lelijk aan. Nee, ik vind hem wel lelijker hoor.
1: Ja.
0: Ja. Ik kijk goed niet aan, maar ik vind hem wel lelijker.
1: Ja, een beetje Batman achter. Maar ze bent niet gevaarlijk, hè, in verduidelijkheid.
0: Nee. Dwergjes die ben ook nooit ziek en zo. Vleermoes die ben, ja, ze ben met eerder dag met dat ze in de horn vleugen en zo. Nou, dat heb je last van, nee, ook niet. Nee. Maar dat is nog nooit met me gebeurd. Dat doet ze ook niet, want ze vliegt naar een sting aan.
1: Maar kun je met de apparaat ook horen dat je niet alweer dezelfde vleermoes telt?
0: Nee, dat kun je niet horen. Eén soort maakt gewoon dezelfde geluid.
1: Ja.
0: Dus en dat is ook wel een beetje lastig, want dan met die vleermoestelling. Ja, die mensen zitten een half uur in de tunnel en die zien weer een vleermoes.
1: Ja.
0: En dan heb je 30 keer dezelfde telt. Dat is niet
1: het is alleen ook niet besteed, liep mij.
0: Nee, dat is niet alleen besteed. En daarom is zo'n weekend is ook meer bedoeld om mensen te laten genieten en ook te laten beleven wat er in de tunnel veel.
1: Nee, bewustwording.
0: Ja, bewustwording is niet om.
1: Maar goed, hoe is het nou afgelopen met die telling afgelopen weekend? Want ben er nog meer telt dan vorig jaar? Of minder? Of is er een tendens?
0: Ja, ik heb vanmorgen, omdat ik wist dat ik kwam natuurlijk, ik heb gekeken wat de laatste gegevens zijn. Ik weet niet of iedereen het al invoerd heeft, maar vorig jaar waren er in heel Nederland bijvoorbeeld 600 dwargies. Tegen 600 dwargies. Ja. En ik zag dat vanmorgen de stand op 531 stond. Dit zal niet zoveel maken met vorig jaar.
1: Nee.
0: Maar het heeft puur te maken met hoeveel mensen al de meedoen.
1: Ja.
0: In heel Drenthe heb je maar zo'n meedoen.
1: Dus ook niet. Ja, vind je gek?
0: Nee, ik vind het niet gek, want zo laat dat was er ook niet aan besteed verder. En zo. Dus de mensen weten het ook niet.
1: Nee.
0: En hij weet, ja, dan moet er ook nog
1: een occasie hebben. Zo'n apparaat.
0: Dat was niet de bedoeling. Je kunt gewoon naar buiten lopen en kijken of vleermoezen.
1: Ja,
0: je ziet zelf ook op de zomerraam, zie je zelf ook wat vliegen.
1: Ja.
0: En daarom ben de meeste vleermoezen die je zijn, waren ook onbekende vleermoezen. Ja. Want de mensen weten niet wat voor soort het is.
1: Maar een vleermoes is van wat dat betreft een verstandig dier die vlug alleen maar als het mooi weer is. Bevolken, zeg maar. En zo ben je in een zoele zomerraam, denk
0: ik. Kijk, en dat is veel, hij beroepsmatig doet, ik doe het al niet met de rug mooi weer.
1: Ja. Behalve afgelopen weekend.
0: Ja, dan ben ik van noord naar buiten.
1: Ja. Ja. Maar doe de telling aan volgend jaar in juni, is dat niet waar?
0: Ja, daar gaat het niet over. Dat wordt landelijk bepaald.
1: Okay.
0: En ze doet het juist ook. Volgende maand begint de periode dat vleermoes allemaal jong hebt.
1: Oh ja.
0: En dan is het nog weer lastiger tellen. Dat is wat moeilijker tellen. Zo. Okay. Ze vliegt nog wat meer zo in de tunnel.
1: Nou, wachten we tot juli.
0: Nee, we vallen je gewoon mee. Okay. Is mooi om op te tellen. Okay. Ik kon je volgend jaar weer en dan kreeg je een kastje van mij met. Ja. Ik zie je nog niet enthousiast worden.
1: Nee, ik weet niet. Is Kasi, ik ben er vast moeilijk aan te komen volgens mij. Dus,
0: ja, roofkoers.
1: Ja, dat ben ik geloof, ja. Dus wil je nog enthousiast worden over het meedoen aan de vleermoezentelling volgend jaar? Wees je van harte welkom. Meld je in bij Jan en er is van alles te regelen. Dat komt vast goed.
2: Dat deden we samen, zag je er altijd op vakantie in Frankrijk. Dan samen bij schemerig in je badminton en dan vleugen ze ook over. Weet je nog wel?
1: Oh ja, ja, dan grepen ze zo wat.
2: Ja, juist hem. Ja. Ach, ja, ja, dat kun je ook makkelijker tellen, denk ik. Albert, dank je.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Van de Free op Radio Drenthe met All Right Now.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, het loopt zo mooi tegen 11 uur. We moeten toch nog even een paar dingen bespreken, Marita. Onder andere, heb je een leuk weekend gehad? Heb je leuke dingen gedaan?
2: Ik heb een prima weekend gehad.
0: Ik vroeg jou vanmorgen dit ook en je wist niet meer wat je zaterdag gedaan had. Wacht even hoor.
2: Dat je dit ook gewoon verklaart.
0: Ja, natuurlijk.
2: Nee, ik wist het even niet meer. Je moest even graven. Ja, sorry hoor.
0: Ik herken dat wel, maar ik heb dat namelijk zelf ook wel. Dan is het weekend voorbij.
2: Ja.
0: En ik denk, oké, maar wat heb ik nu eigenlijk allemaal gedaan?
2: Wat was
0: het ook alweer? Ja.
2: Ik wist het uiteindelijk wel hoor. Het was heel gezellig bij Elfrida. Ja. Want ze luistert. Ik kon er gewoon even niet meer opkomen. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Gisteren heb ik mijn kasten uitgemest. Ik ben grote schoonmaak aan het houden in mijn huis. Eens in de zoveel tijd moet je dat doen. Nou, we hebben een behoorlijk project hoor. Want we hebben nog een volle kelder en een volle zolder. En ga zo maar door. Dus wij hebben het eigenlijk ons aangewend om elke week iets aan te pakken.
0: Oh, dat is goed.
2: Ja, dus we zijn gisteren met een kast in huis bezig geweest. Er zijn vuilniszakken vol troep uitgekomen. Alles weer netjes in mandjes en dingetjes.
0: En je maakt er een echt project van.
2: Ja, ik maak er echt een project van. Het moet gewoon nu. We zijn zat en we willen opruimen.
0: Heb je ook al een planbord dan neergehangen? Van die dag doen we die en die dag doen we die. We hebben een lijstje.
2: Ja, we hebben ook nog een lijstje met de dingen die we willen doen in huis. Zoals bijvoorbeeld isoleren. En misschien willen we een nieuwe keuken. En we willen misschien zonnepanelen. En we willen dit. Ja, we zijn heel erg rigoureus een strategisch plan aan het...
0: Goed bezig.
2: Ja.
0: Mooi man.
2: En jij?
0: Waar heb ik hem? Zaterdag.
2: Wat heb ik ook alweer gedaan?
0: Ja, ik heb zaterdagmiddag heb ik Sjoelen gekeken op
2: leuk,
0: televisie.
2: Hè?
0: Ja, het was echt, ik vond het heel leuk. En zaterdagavond was het leuk. Ik zit bij een zangclubje. We hebben een optreden, hadden wij gepland. En het is altijd leuk om op vreemde locaties te spelen.
2: Ja.
0: Maar wij mochten in de Amer spelen. Of wij mochten, we hebben dat zelf geregeld. Dus op zich, zo lastig is dat niet.
2: Leuk hoor.
0: Maar in de Amer, in Amen. Ja, dat is natuurlijk een prachtig mooi oud boerderijtje. Ja. Een mooi stuk historie zit eraan.
2: Supermooi.
0: Uit 1919 komt hij. En het was voordat Ab Slichter erin ging, Ab en Ineke, was het Café Albertje. Maar het werd gerund door Albert en Albertje Boelens. Daar heb ik in Westerbork een aantal jaren naast gewoond. Dus vandaar dat ik ze wel ken, mooie verhalen. En er is een prachtig mooi theaterboerderijtje is het geworden. 80 man publiek.
2: Leuk.
0: Lekker dichtbij.
2: Ja, mooi.
0: Dus je kunt je dingen ruiken, zeg maar. Dus, en ook bijna zien en voelen.
2: Ja.
0: En het is gewoon gezellig daar. En daar hebben wij ons optreden gedaan.
2: En ik hoorde van jou goede gehaktballen.
0: De gehaktballen bij de Amer, dat is wel een dingetje. Ja, daar moet je bij zijn.
2: Dat is niet te onbelangrijk.
0: Nee, klopt. Nee. En ik had natuurlijk ook naar Leidschendam kunnen gaan.
2: Dat had jij kunnen doen, maar ik weet niet of je daar heel gelukkig van zou zijn geworden.
0: Nou, sterker nog, ik loop daar altijd hard van weg. In dit geval sowieso daar, want mijn dochter heeft daar vlakbij gewoond. We hebben het over de Mall of the Netherlands. Nou, daar word je helemaal van, als je daar bent.
2: Ja.
0: Dat is echt gigantisch groot. Ben je er was geweest?
2: Nee, maar ik heb in Amerika gewoond en dan ben ik wel in de Mall of America geweest. En ik stel me een beetje voor dat het een beetje hetzelfde idee is. Massaal.
0: Het is een ongelooflijk groot ding. Ja. En iedereen die gaat daar ook naartoe. En als ik het heb over iedereen, dan is er ook iedereen. Dat is echt niet normaal meer.
2: Ja.
0: En die hadden daar een bijzonder loge van het Zwitserse horlogemerk Swatch. Nou, die hadden altijd van die mooie gekleurde dingen, van die bijzondere dingen. Maar die hadden een of andere speciaal zakkenloge of zo voor wel €400. Dit is best een hoop geld.
2: Nou.
0: Maar die kringen die schijnen zo zeldzaam te zijn dat die €10.000 opbrengen als je ze nu wel verkoopt.
2: Dus iedereen ging natuurlijk in een volle vaart naar die toestand toe.
0: En als ik zeg iedereen, dat bedoel ik ook iedereen. Echt.
2: Rijendik,
0: s'nachts al met kratten bier. Hebben ze staan te wachten er buiten daar. En het was maar eventjes. En er kwamen de eerste meldingen van ruzie. En vechten kwamen al voorbij. Want vorderingen, je weet wel hoe dat gaat. Was echt er stonden honderden mensen bij dat winkelcentrum voor de deur. Toen die open ging, iedereen naar binnen toe.
2: Oh.
0: En ze hebben de winkel gewoon niet geopend.
2: Ik lees ook dat er een menigte was die zich naar binnen wilde wringen. En dat de politie eraan te pas moest komen om mensen te verwijderen.
0: Juist, ja.
2: Dat erg.
0: Ja, en ik kan er sowieso niet tegen. Want als ik op vakantie ben, bijvoorbeeld, je hebt van die Instagram dingetjes, dan moet je daar je ijsje kopen.
2: Nee, dat moet je niet
0: doen. Ga altijd naar de buurman.
2: Ja, dat is veel beter.
0: Ja, ik ga niet in de rij.
2: Dat is ook helft goedkoper.
0: Heb ik echt geen zin in. Goed zo. Waarvan akte. Dus het was trouwens ook in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Gebeurt precies hetzelfde. Die winkel is ook helemaal niet open gegaan.
2: Nee, dat heb ik gelezen op social media. Dat ze zeiden vanwege de onrust gooien wij de winkel niet open.
0: Ze konden de veiligheid van personeel niet garanderen.
2: Dat is wel ernstig hoor.
0: Zover zijn we gezakt.
2: Nou.
0: Goed zo. Hey, we gaan een leuk plaatje draaien van Neil Diamond.
2: Mooi.
0: Wat dacht je van September Morn?
2: Geweldig.
0: Doen we dat.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en keuvel.

0: een keer muziek uit de film Beverly Hills Cop. Deze Jump for My Love van de Pointer Sisters. Nog een uurtje Kofi en Keuvel op deze maandag. En straks gaan we het hebben toch over het Songfestival, wat afgelopen weekend plaats heeft gevonden. In de tweede half uur blikken we even met Sjoerd terug op 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland. En dan hebben we het over Harry Musquet.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: van de Hollies. En dat met stap, stap, stap.
1: Wie keuvelt hier?
0: We stappen helemaal niet. We gaan gewoon door, Marita.
2: Oh ja, nee, voorlopig gaan we nog even verder, hoor.
0: Dat dacht ik.
2: Ja.
0: Ik heb van het weekend, we hadden net ook even wat we allemaal gedaan hebben. Ik heb dus één ding niet gedaan en dat is dus naar het Songfestival gekeken. Ik heb mezelf ook voorgenomen, ik denk, ik ga het niet doen. En ik was zaterdagavond, ik kwam om 10:50 thuis of zo. Ik was aan het zappen en toen kwam in één keer een overzicht bij van alles wat met Songfestival meegedaan had. Gewoon bam, doorzappen. Ik heb ook niet gehoord wie dat gewonnen heeft. Je hebt vanmorgen een fragmentje laten horen. Ik ben het helemaal kwijt.
2: Ach, wat heerlijk. Ik heb het ook niet gezien, ook omdat ik gewoon dat niet wilde.
0: Ja.
2: Want we doen om een reden niet mee. En daar ben ik het mee eens. En dus daar heb ik gedacht van, nou, ik ga ook niet kijken. Nee. Ik weet wel wie er gewonnen heeft. Want dat heb ik de volgende dag dan gelezen online. Het is Bulgarije.
0: Bulgarije is het geworden, inderdaad. Ja. En dat is toch een beetje wonder natuurlijk. Want Israël was tweede.
2: Ja.
0: En Bulgarije was niet echt een land wat, zeg maar, hoog stond. Hè, in de polls.
2: Nee, totaal niet. Totaal niet.
0: Hey, en dan zie je toch weer op de social media dat er een beetje een complotje rondgaat. Want wat bijvoorbeeld vreemd is, dat bijvoorbeeld Australië, die geeft aan het publiek, die heeft Bulgarije 12 punten gegeven. Maar de jury dus 0 in dit geval. En dat is niet alleen bij dat land gebeurd, maar ook bij Oekraïne, Finland en Portugal.
2: Ja,
0: dus
2: dat is
0: 12 aan de ene kant plus en de andere dus helemaal 0. Dus dat is toch een beetje vreemd.
2: Nou ja, goed, de EBU heeft natuurlijk ook al laten weten dat ze natuurlijk wel gewoon evalueren en ook dingen onderzoeken. Vorig jaar is dat natuurlijk ook gebeurd. Toen bleek uiteindelijk achteraf dat Israël zich behoorlijk had gemoeid met het stemmen.
0: Ja,
2: dat dat dus niet helemaal zuiver is gegaan en dat ze daarom zo hoog zijn geëindigd.
0: Mm-hmm.
2: Daar wil ik natuurlijk helemaal niks mee beweren dat dat nu weer is gebeurd. Maar de EBU heeft wel laten weten dat ze inmiddels al een onderzoek gaan starten.
0: Okay.
2: Dat ze daarmee beginnen weer.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik ben benieuwd en we wachten het allemaal af. En eens kijken wat het allemaal weer op gaat leveren.
2: Nou.
0: En we moeten even hebben toch over Harry.
2: Harry!
0: Ja, want jij bent ook een Harry.
2: Ik ben...
0: Of tenminste, je gaat een Harry worden, in dit geval.
2: Ja, we hadden het over Harry afgelopen vrijdag.
0: Ja, oké, daar zou je dus heen kunnen gaan en misschien dat je geld toekrijgt. Nou, dat valt een beetje tegen.
2: Nee, dat is natuurlijk onzin. Nee, Harry Styles, daar hebben we het over.
0: Ja,
2: die is
0: natuurlijk
2: afgelopen zaterdag voor het eerst begonnen aan zijn concertenreeks in de Arena in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
2: We hadden het er vrijdag over, want zijn kaartjes, het is niet waar. Want de kaartjes lopen wel lekker.
0: Ja.
2: Het is niet zo dat daar een half lege arena is.
0: En het schijnt ook dat heel veel mensen die hebben kaartjes voor Amsterdam gekocht, maar vervolgens ook voor Londen. En die hebben gegokt van, oké, dan heb ik in ieder geval kaartjes.
2: Precies.
0: En die doen ze dan weer bemarkt. En dan, goed. Maar
2: het is niet uitverkocht. Dat klopt inderdaad. Nou, we hebben het erover gehad van, moet je daar dan heen?
0: Mm-hmm.
2: Mijn gezin vond van wel.
0: Ja, oké. <Okay.
2: laughs> Nadat ik vrijdag zei.
0: Meeste stemmen gelden in dit geval.
2: Ja, ik ben, dan is het 3-1. Dus ik ga met mijn gezin naar Harry Styles, want wij hebben dus nog kaartjes.
0: Een democratisch besluit is genomen.
2: Ja.
0: Ik hoor wel hele goede recensies. Of ik lees goede recensies.
2: Ik ook.
0: Het schijnt wel een ding te zijn. Er loopt een hele grote catwalk eroverheen. En hij is ook nog een hardloper, volgens mij. Maar hij loopt ook gewoon rondjes. En dan niet dat hij buiten adem is, hij zingt gewoon door.
2: Klopt.
0: Dat is knap.
2: En ik heb inderdaad ook inmiddels veel reviews gelezen waarin mensen ook riepen, je moet wel gek zijn om een kans voorbij te laten lopen om hem te zien, want zo spectaculair schijnt het te zijn.
0: Ja. Wat ik ook wel trouwens, een kleine waarschuwing van mijn kant, in dit geval neem oordopjes mee. En dan niet tegen het harde geluid daar, maar tegen de gillende meiden om je heen.
2: Wow.
0: Het schijnt echt ongelofelijk te zijn.
2: Maar we zitten hoog.
0: Jullie zitten hoog. Oh, dat scheelt dan weer.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar het schijnt echt ongelofelijk. Een gekrijs van heb ik jou daar. Dus, Nou, maar leuk.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, zo.
2: Ik heb er zin in.
0: Ja, we wachten de recensie wel af.
2: Ja,
0: mooi zo. Dit is Donna Summer hier op Residenten. Luister naar de State of Independence.

was origineel van John en Vangelis. Madonna Summer maakte haar eigen versie van met The State of Independence. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Tot die tijd zie je ABBA en Knowing Me, Knowing You.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Het is krap aan 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien vindt daar een continu dag en nacht doorgaande kerkdienst plaats om uitzetting te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Hoe het verder moet met de familie Baba Jans, dat blijft vooralsnog onduidelijk. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel de oppositie als de coalitie kritisch op de omgevingsvisie. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs al kritisch en ook boeren laten van zich horen. Volgens een plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet, moeten de beekdalen meer water gaan verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Over woningbouw en landbouwgrond wordt weinig gerept. In de omgevingsvisie staan te weinig concrete doelen en er zijn te veel mogelijkheden om af te wijken van de visie. Dat vindt de hele oppositie in Provinciale Staten. Ondertussen wordt er door boerenorganisatie LTO gewerkt aan een zienswijze op de plannen. En steeds meer zandpaden verdwijnen uit Drenthe. Alleen al in de gemeente Coevorden zijn er honderden kilometers aan zandpad verdwenen. Dat concluderen onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe. Zandpaden lijken misschien gewone weggetjes, maar ze zijn van grote waarde voor natuur en landschap. Dat zegt Jens de Goede van Landschapsbeheer Drenthe.
6: Zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde, maar ook heeft het een belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad, Drenthe dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
5: Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
7: Vanochtend is het droog en we zien wolken. Toch komt de zon er ook af en toe bij en het is een graad of 11. Vanmiddag wordt het 14 tot maximaal 15 graden. Er kunnen zich een paar buien vormen, mogelijk met een klap onweer. En vanavond, dan is het weer droog.
8: Trulies met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps.
15: Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Duitsland een enorme ster. Met een aantal grote hits. Erke Hutsumir bijvoorbeeld. In Nederland had ze er één grote. Dat was deze Ich bin wie du van Marianne Rosenberg.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar het Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: regionale omroep in de Noorden, die bestaat 80 jaar. In ons wekelijks terugblik aandacht voor een Drents muzikaal fenomeen. Want Sjoerd Looijga, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo mogen wij deze oer-Drent toch wel omschrijven, denk ik, hè?
1: Ja, fenomeen, zo noemde Harry Muskees zichzelf trouwens liever niet, hè?
0: Nee, hè?
1: Wereldberoemd in Drenthe, nou, daar was hij het ook helemaal niet mee eens.
2: Ik ben beroemd bekend bij een grote groep mensen die van deze muziek houden, maar ik heb mezelf nooit als een beroemdheid gezien. Ik ben gewoon die ik ben. En ik hou niet zo van al die koude drukte. En hier in Drenthe zijn ze ook gewoon, ze zien mij gewoon als een van hun en dat vind ik heel prettig.
0: Was getekend Harry Muskee. Geboren in Assen, in dit geval muzikaal doorgebroken vanuit Grol natuurlijk, en de grondlegger van de Nederblues.
1: Ja, we gaan bijna terug naar het echte begin. Het oudste fragment van Muskee wat ik kon vinden komt uit een jongerenmagazine, View van de Afro TV, ook gebruikt door de regionale omroep Noord. Dan hebben we het over 1966. Toen kwam de presentatrice Ilona Hofstra de toen al in heel Nederland bekende bluesboerderij aan de Voorstreek in Grollo bezoeken. Nou, ze had gelijk een goede binnenkomer.
3: Hoe maken jullie deze muziek eigenlijk?
4: Je moet spelen voor het publiek.
3: Voor het publiek?
4: Ja.
3: Toch wel?
4: Want het publiek dus wel.
3: Houden jullie dan erg veel rekening met het publiek?
4: Nou, niet zoveel, maar toch wel iets.
5: Je moet niet zomaar klakloos gaan imiteren, want ik bedoel, dan wordt natuurlijk een aanvluiting zoals verschillende groepen hier in Nederland doen. Ik bedoel, je moet gewoon op de bühne staan en dan ook als mensen staan voor mensen in de zaal. Dus. Mm-hmm. Zo vind ik het. En niet als Jan de artiest van allee, hier ben ik en jullie zijn allemaal jongetjes of zoiets of meisjes waar ik eens even lekker op neerkijk. Ik vind gewoon, je bent een mens tegenover een aantal mensen die mensen tracht te amuseren en dan ook nog ergens jezelf ergens tracht te communiceren met die mensen. Dus. Mm-hmm.
0: Ilona Hofstra, die trouwens later volgens mij furoren zou maken op televisie bij Veronica.
1: Ja.
0: In dit geval was ze dus op ontdekkingsreis in Drenthe. Met mooie beelden in zwart-wit, die zijn ongetwijfeld nog op YouTube terug te vinden.
1: Ze klonk wel een beetje als een smurf, vond ik. Maar het was echt op ware snelheid afgespeeld, overigens. Ze zat in de voorkamer van Muskee in de boerderij. Ze kwam op visite, zoals dat heet in Drenthe. Ze gaf trouwens wel bijzondere vragen. Maar de antwoorden waren wel helemaal des Harry Muskees, zoals je hoorde. Jan Muzikant noemde hij zichzelf even, Harry. We maken even een sprong. De luisteraars van Radio Drenthe die maken op 6 oktober 1991... kennis met een heel andere kant van Harry. Namelijk die van radiopresentator.
6: Radio Drenthe. Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
7: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Muskee centraal staat en waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag, Harry.
8: Hallo, Albert.
7: Een nieuwe ervaring voor hoe dat je vandaag elke week in de studio zit?
8: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
7: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator samensteller.
8: Ja.
7: Laten we wat moois van mij.
8: Ja, dat doen we zeker.
0: Ah, mooi. 10 jaar lang, hè, maar liefst presenteert hij samen met Albert H., je hoort hem ook, het programma Harry's Blues, gewoon in Drenthe. Een programma daar natuurlijk vooral

0: Nou, hij sprak zelf liever van handgemaakte muziek. Met veel gasten, regelmatig ook live muziek. Hoogtepunten, ja, dat zijn de reizen die Albert en Harry samen maakten naar Amerika, op zoek naar de wortels van de blues. Hier een voorbeeld, een fragment van een bezoek aan Houston in 1993.
1: Een beetje een duister buurt hier trouwens, Harry.
2: Ja, we rijden hier door een overstraat, die heet Scos. En hier is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort voor in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Het is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En ja, wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het allemaal gewoon. Dit is, zo zit het in elkaar. Maar het is wel een fantastisch beeld van hoe het is.
3: Mooi. Harry's Blues op reis door de zuidelijke staten van Amerika. Ook trouwens door de VPRO op de landelijke radio uitgezonden. En ze gingen nog een keer de plaats over, geloof ik, hè?
0: In 1999 vertrekken de programmamakers voor hun tweede reis. Die start dan in Mississippi en die voert ze daarna naar het noorden. Niet alleen Harry en Albert leren zelf veel over de essentie van die bluesmuziek, maar ook de luisteraars waarderen deze reisafleveringen enorm. Ja, dan wordt het 2010. Misschien begint een beetje te kwakkelen met zijn gezondheid. Reden voor mij om live in de middaguitzending op 7 december 2010 maar eens even met Misschien te gaan bellen.
4: Harry QB Musquet, we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag, Harry.
5: Hey, Sjoerd.
4: Hoe gaat het met je, Harry? Want er kwamen wat vervelende berichten. Harry zat in de lappenmand. Griep, keelontsteking, nierstenen. Hoe gaat het met je?
5: Nou, ik ben nou langzamerhand weer wat beter. Ik heb het vorige weekend, dit weekend ervoor helemaal af moeten zeggen. Maar goed, het ziek is ziek. En als je niet kunt leveren wat je wel wilt doen, dan moet je het dan gewoon niet doen. Want er is voor niemand wat aan. Niet voor die mensen en niet voor jou. Dus, dus er is een heleboel dingen, want ik word er ook nog een keer 70, mama wat.
4: Oh. Dan heb je echt de blues, hè, tegen die tijd, ja.
5: Ik denk dat er wel een golf van publiciteit zal ontstaan tegen die tijd. Dus,
4: dank je voor je tijd. Beterschap, veel succes komend weekend weer met optredens.
5: Ja, Sjoerd, jongen, bedankt, hè.
4: Prettige dag, Harry.
5: Oké, jongen. Hoi, hoi.
3: Top 100 aan het Drenthe. Misschien vlak voor de jaarwisseling, in dit geval van 2010-2011. Hier klonk Harry toch nog redelijk optimistisch, maar in de loop van 2011 stapelen toch de slechte berichten zich op, hè?
0: Ja, de bluesman stapt eerst nog wel in het huwelijksbootje. En het C+B-museum in Grollen wordt door hemzelf geopend. Op 1 juni 2011 is dat. Ja, en op 10 juni viert Musquet dus die 70ste verjaardag. Een dag later treedt hij nog op tijdens zijn eigen groeten uit Grollo Festival. Zichtbaar ernstig ziek. Nou, later zo blijken wordt dit ook zijn allerlaatste optreden. Op 19 juni nemen Albert en Harry ook nog de twee laatste uitzendingen van dat seizoen van Harry's Blues op. En dat is allemaal inmiddels toch alweer 15 jaar geleden.
3: Ja, en dan iedereen die ziet uiteindelijk wel dat het niet zo goed gaat met Musquet. En dan toch komt het nieuws van zijn overlijden toch nog op een onverwacht en heel raar moment, hè?
0: Nou, mag je wel zeggen. Johan Derksen op 26 september 's avonds live op tv meldt het nieuws van het overlijden. En Radio Drenthe onderbreekt op dat moment onmiddellijk de non-stop muziek die toen 's avonds ook op de zender te horen was voor een extra nieuwsbulletin.
6: De Drentse blueslegende Harry Musquet is in zijn woonplaats Rolde overleden. Harry Musquet werd bekend met QB and the Blizzards. Deze bluesgroep werd in 1964 opgericht en brak een jaar later nationaal en internationaal door. Naast voorman van QB and the Blizzards is Harry Musquet in Drenthe ook bekend van RTV Drenthe's muziekprogramma Harry's Blues. Musquet kreeg in zijn leven diverse onderscheidingen, waaronder een gouden harp, een Edison en een koninklijke onderscheiding. Harry Musquet is 70 jaar geworden.
3: Dan hebben we het over 26 september 2011. De volgende dag draait het in alle nieuwsuitzendingen vooral om Harry Musquet.
0: Ja, verslaggevers rukken massaal ook naar Grollo, zoals namens Radio Drenthe Steven Stegen.
7: Het is hier best een beetje druk aan het worden. Het beeld van Harry staat natuurlijk hier tegenover het café. En daar liggen bloemen bij en er worden ook heel veel foto's gemaakt. Mensen nemen daar een kijkje. Aan de andere kant zijn er ook wielrenners die gewoon hun dagelijkse tochtje maken en die gewoon op het terras neerstrijken en een kop koffie drinken en denken misschien van wat is hier aan de hand. Maar dat is ongeveer het beeld hier in Grollo. Ik zit hier dus in het plaatselijke café met John Hofstegen. Hoe ging dat gisteravond?
8: Nou, ja, dat kwam als een slag bij heldere hemel, zeg maar. Je wist natuurlijk dat het wel, wel eraan zat te komen. Maar niet dat het zo snel ging. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, het was wel een beste domper. We zijn toevallig met de familie bij elkaar, want we zijn smaanders gesloten. Dus dat was hartstikke mooi. Dat kon maar de eerste slag met elkaar nou, een beetje verwerken en een beetje op onze eigen manier erover praten. Hij kijkt nog wel met, hè. Ik bedoel, hij is niet helemaal weg, hè.
7: Dat is letterlijk zo. Ja, en de plek aan de bar?
8: Ja, nou ja, goed. Die blijft hem leeg, maar die wordt ook wel opgevuld. Kijk, maar als ik nou op het raas loop en ik zie dat beeld die ding overstaan, dan denk ik, ik geef hem elke dag in mijn vette knipoog. Ik denk dat ik dan ook wel, wel heel goed met de bocht kan.
3: Ook heel veel reacties natuurlijk uit de muziekwereld van de collega's en de vrienden van Harry Musquet.
0: Ja, hier hoor je bijvoorbeeld het neefje van Musquet, zoals Harry zelf, Daniel Lohuis, liefkozend noemt. Ja, Daniel is duidelijk aangeslagen.
9: Ja, laat ik eerst zeggen dat er een hele bijzondere man uit de titel komt is. En een bijzondere kerel. En die zoveel mensen zoveel bracht heeft. En de man die zo verschrikkelijk mooi kon zingen, zoals het hoort. Uit het team en met gevoel en met het hart op de goede steen. De Arias in zijn tijd, en dan moet ik ook terugkijken, maar toen was ik er nog helemaal niet. Maar toen heeft hij laten zien dat het niet uitmaakt waar je wegkomt. En dat je dan toch de grootste bluesman van je land kunt worden. En dat maakt helemaal niet uit. Dus het maakt ook niet uit dat je uit Drenthe komt. Ik ga het laatst dan naar een serie te kijken over cowboys en indianen. En er was een indianenstam en die zaten in de grote wigwam. En er zat ook eens een oude indiaan bij. En dat was net Mus. Dat was, heb ik hem ook verteld. Harry was ook een soort oude indiaan. En een oude bedoel ik op een goede manier. Een wijze oude man. Het was een wijze man, hoor, Harry.
3: Ah, Daniel Lewis. Mooi, hè? De Harry, de oude wijze indiaan.
0: Ja, mooie beeldenomschrijving van een bijzondere man. Ja, die ook zelf heel filosofisch kon worden. Zeker als het over muziek ging.
10: Muziek is altijd iets waarvan men niet weet waarom men dat mooi vindt. Het komt zo bij je. En zo wordt het ook gespeeld. Het is het laatste geheim. En dat komt ook op mijn grafsteen. Ik wil daar gewoon op. Muziek is het laatste geheim. En laat het alsjeblieft zo blijven. Dat vind ik. Ja, dat is het. Voor mij. I keep on looking
3: for a reason which is not here. Muziek is het laatste geheim. Mooie, fraaie laatste woorden. En natuurlijk voor nog veel meer verhalen over deze bijzondere Drentse bluesman is het dit jaar 15 jaar geleden is overleden. Kun je natuurlijk ook nog terecht in het QBM Business Museum in Blues Village Grollo. Want Sjoerd, daar ben jij dus uiteindelijk mede verantwoordelijk voor het instand houden van de legacy van Harry Musquet en QBM Business, hè?
0: Ja, mooi, zeker, zo. Klopt.
3: Hey, dankjewel. Goed gaan, zoals hij altijd al zei, volgens mij. Ja. Dat zijn zijn echte woorden, hè? Altijd.
0: Ja, goed gaan en oppassen.
3: Goed gaan en oppassen, goed zo. En natuurlijk ook muziek van QB and the Business die we gaan draaien. Ik heb een van mijn persoonlijke favorieten uitgezocht. In dit geval de Low Country Blues. Sjoerd, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Ja.

0: Redbox was... Sorry, Redbox was dat.
1: Ik kan niet uit, Marita.
2: Ja, daar heeft ook het er bijna op zitten, Wim. Daar zal het van komen, denk ik, hè?
0: Oh, ja, dat zal wel.
2: Ja.
0: Zullen we even afsluiten met een mooie samenzang?
2: Dat gaan we doen?
0: Nou,
2: oh ja.
0: Daar komt-ie.
2: All this peace and understanding.
0: Mooi zo. Pak jij de gitaren?
2: Ja.
0: Oké, mooi zo. We zitten erop. Wanneer weer, Marita?
2: Oh,
0: vrijdag, denk ik.
2: Vrijdag pas weer.
0: Och.
2: Ja, ja.
0: Ik weet niet hoe ik het volhou.
2: Ja, ik weet het ook niet. Nee, huilen, denk ik.
0: Tot slot, Mutt en Dynamite, tot morgen. Hoi.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hoogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een...
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Anouk Middel.

0: met Anouk Middel.
1: En wat een lekker begin. Twee keer een hit geweest, deze Jackie Wilson set. Het origineel was van Van Morrison en die hoorde je, grote hit uit 1972. En 10 jaar later nog een keer in de uitvoering van Dexys Midnight Runners. Fijn dat je luistert. En fijn, Sebastiaan, dat jij er ook weer bent.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: Goedemiddag. Wat lach je alweer? Je hebt er zin in, hè?
2: Ja, ik weet niet, moet gewoon vaak lachen zo aan het begin.
1: Ja, we hebben er zin in, we maken een mooie show. We hebben heel veel dingen op programma staan, wat we vanmiddag gaan doen. Ben je ook een beetje bang voor wat vanavond 11 uur gaat brengen, of niet?
2: Nou, nee. Meestal dit soort nieuwsberichten, ja, weet je, het is wel mooi. Ik weet niet of het zichtbaar is.
1: Ja, het zou, als het weer goed is, ja, waar hebben we het over? Over die langschierende asteroïden, hè? Ja. Die rond 1 uur of 11 zo dicht bij de aarde zou zijn dat we net niet botsen, maar het komt allemaal goed, hè? Wordt
2: hopen
1: ons gezegd. Maar goed, dat het dan nu ineens zo naar voren komt. Maar het zou zichtbaar kunnen zijn met telescopen als het weer een beetje toelaat. Daar gaan we het nog weer over hebben trouwens vanmiddag. Daar komen we op terug. Ik ga zo meteen ook bellen natuurlijk met onze weerman Roland van der Zwaag. Want heb jij al een beetje in de weer-app gescrolld?
2: Ja, ik ben wel bezig met wat het einde van de week...
1: Oh, dat is toch niet normaal?
2: Ja.
1: Is dat echt zo?
2: Ik hoop het.
1: Ja,
2: als het nu niet echt zo is, dan zou het wel echt, noem daar eens een woord voor, irritant zijn.
1: Ja, temperaturen van echt 25 plus, stiekem wordt de 3 zelfs al ergens genoemd. Nou ja, we gaan het horen, Roland van der Zwaag, eerst vandaag en morgen en zo. Nou ja, we kijken hoe dichtbij het gaat komen. Die bel ik rond 12:30. Het is maandag en maandag duiken we altijd in bijzondere hobby's. Vandaag pottenbakken. Is helemaal hot en happening. Daar gaan we het over hebben. Er wordt een nieuw kinderkoor opgericht in Assen. Daar gaan we het ook over hebben. En van alle provincies in Nederland telt Drenthe de meeste ooievaars. Komen we ook nog weer op terug. Oh, en na 10 jaar wordt het stil in Ansen. En waarom het stil wordt, dat hoor je zo meteen. Want ik ga Jan bellen. En Jan is mede verantwoordelijk voor die stilte in Ansen. En veel lekkere muziek natuurlijk.

0: Frams op Radio Drenthe en Hold Back the Night. En daarvoor Susanne Freek en Halverwege. Ja, Landgraaf heeft Pinkpop, maar Anton heeft Pinkenpop. Of liever, had Pinkenpop. Een muziekfestival in de Weiland in Assen. Afgelopen weekend was het weer zover, maar voor de allerlaatste keer. Ik heb een van de organisatoren aan de lijn, Jan Middelbrink. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, jij klinkt nog positief. Ik wou net vragen, ja, waarom alsjeblieft het laatste keer afgelopen weekend?
1: Ja, aan alles komt een eind. Ja, we hebben het 10 jaar met heel veel plezier gedaan. En we hebben nu nog steeds plezier in, maar we stoppen op het hoogtepunt.
0: Maar waarom? Waarom heb je besloten van het is genoeg geweest?
1: Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Alleen, daar gaat ook wel heel veel tijd in zitten. En ja, na 10 jaar... Ja, op een gegeven moment geloof je het wel, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, Jan, neem ons even mee. Hoe is dat 10 jaar geleden ontstaan? Want dat begon heel klein, hè?
1: Ja, we zijn ooit met het idee gekomen toen we... Nou, we zaten 's middags een keer met elkaar in de tuin. Gezellig een pil zitten drinken. En we zijn, ja, een beetje muziek zou het nog mooier maken. Een beetje live muziek zou het nog veel mooier maken. We huren dus een bandje in. En we kijken eens wat er komt. Nou ja, dat ene bandje, dat werden er 2. Er moest toch ook maar een tentje bij, er moest ook maar een tappie bij. En het eerste jaar hadden we, ik meen iets van 250 man. Dat was hartstikke gezellig. En zo is het in de loop van de jaren een beetje doorgegroeid.
0: Ja, en zo had je afgelopen weekend 500 man in het weiland.
1: Ja.
0: Ja, ik moest ook wel een beetje lachen toen ik hoorde van jullie woordspelingen op het festival. Want jullie boekenbal, dat is iets heel anders dan waar ik dan in eerste instantie aan moet denken, hè?
1: Ja, we proberen altijd een beetje gekheid op trein te krijgen. En boekenbal hebben we inderdaad ook gehad. Dat was een grote muur met foto's van allemaal boeken. En dan kon je stemmen op je favoriete boek. En een boek was in dit geval een buik.
0: Ja, allemaal blote buiken had je er staan. Allemaal dikke boeken.
1: Ja,
0: ja, ik vind dat grappig. En dan had je afgelopen weekend iets met wasgoed?
1: Ja, omdat de laatste keer was, hebben we gezegd, Pinkpop was goed. Dus hebben we een waslijn gemaakt met allemaal was. Dat was onze entree. Ach, zo hebben we altijd wat apartigheid her en der.
0: Ja, ik vind het grappig. Hey, en 500 man waren de afgelopen zaterdag. En die zeurden je niet allemaal op de kop van, nog 1 jaar?
1: Ja, daar hebben we wel een paar vragen over gehad. En nou, dat is ook precies wat we voor ogen hadden. Stop, nou, iedereen het nog jammer vindt, dan stop op het hoogtepunt.
0: Ja. Wat was het hoogtepunt in die 10 jaar?
1: Poeh, om er daar nou eentje van uit te noemen. Afgelopen jaar, afgelopen editie, hebben we Bovoito gehad. Vond ik zelf een fantastisch mooi optreden. We hebben de man van Op Nijs een keer gehad. Was ook erg mooi. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Ja, en dit heb je met een paar jongens georganiseerd, hè, 10 jaar lang?
1: Ja, ja, we organiseren dit met z'n vieren.
0: Ja.
1: Met natuurlijk een heel leger aan vrijwilligers en mensen die ons met van alles en nog wat helpen, spullen die we mogen lenen. Ja, uiteindelijk doe je toch met de hele club, hoor.
0: Ja, en wat moet je nou wel met je vrije tijd dan, Jan?
1: Nou ja, ik heb inmiddels het gras in de tuin bijna een meter hoog staan.
0: Er ligt toch wel wat werk. Ja, jullie hebben er een mooi feestje van gemaakt. En je noemde het net al, Boy Voigtog was één van de hoogtepunten van jullie. Die afgelopen zaterdag dus te zien was in Ansen, waar 500 man van genoten. Weet je wat, ik ga hem draaien op Radio Drenthe. Dus nog een beetje nagenieten.

Amber en Good To Be. Het is bijna 12:30 alweer. Over een kwartiertje. Dan begint voor een Drentse topsporter. Ja, dan wordt een grote droom werkelijkheid. Over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen van Sebastiaan Meijwaard.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
4: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar continu, dag en nacht, een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen €25.000. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel oppositie als coalitie kritisch op de plannen. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs al kritisch. Volgens het plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Gedeputeerde Yvonne Turenhout laat weten dat er ruimte is om de visie in de toekomst aan te scherpen. En tennisser Max Houkes uit Sleen begint over een kwartier aan zijn eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Het is zijn debuut op een Grand Slam. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 nog de halve finale haalde op Roland Garros. Houkes moet 3 voorronde wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi in Parijs te halen. Dat was het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app of op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Sebastiaan, dankjewel. Het weer, Roland van der Zwaag. Een hele goede middag, Roland.
6: Hallo, Anouk.
4: Vraagt iedereen je van alles over volgende week, of niet?
6: Ja, dat gaat. Ja, zeker. Ik ga met Pinkster ga ik zelf met een grote vriendengroep ook weg. En die willen dat ook weten. Maar het is bekend, hoor, wat het gaat worden. Dus dat is wel mooi. En het ziet er heel perfect uit, eigenlijk.
4: Ja, meer dan perfect zelfs, geloof ik. Eerst vandaag.
6: We hebben wat zon gehad. Een fletse zon. Die zon is er nu nog bij. In het zuidoosten van de provincie, in de omgeving van Emmen, daar druppelt het nog een beetje. Dat is zometeen weggetrokken. Maar nieuwe buien zijn op de radar al te zien. En enkele gaat gepaard met onweer. Het is nog onstabiel. De lucht is onstabiel van opbouw. Dus vanmiddag gaan er her en daar weer een paar buien ontstaan. Dat kunnen regenbuien zijn. Dat kan ook een enkele plensbui zijn met een klap onweer erbij. En de temperatuur die schommelt zo, voor de buien aan. Een graad of 14, misschien lokaal 15. En zodra er weer een bui is geweest, dan gaan die temperatuur weer wat terug. Maar het is heel rustig weer. Er is bijna eigenlijk geen wind. Ja, als die waait een beetje uit het zuidwesten, een zwakke wind. En omdat we dus vanmiddag en aan het begin van de avond, dan gaat de laatste bui uitdoven, dus een natte ondergrond hebben, wil dat makkelijk, als de temperatuur naar beneden gaat, aanleiding geven tot mistvorming. Ik verwacht eigenlijk een minimumtemperatuur zo rond de 4 graden komende nacht. Bij weinig wind, een klein zuchtje uit het zuiden, gaat zich dan op meerdere plaatsen mist vormen. Dus morgenochtend eventjes grijs, maar dat is snel verdwenen.
4: En dan de morgen overdag?
6: Morgen overdag, als die mist weg is, komt de zon erbij. Dan hebben we een aantal uren zon in de ochtend. Een beetje een fletse zon, een matige wind uit het zuiden. En een zuidenwind brengt dan wat warmere lucht naar ons toe. Dus morgen al 17, 18 graden. Eigenlijk wel heel lekker. 'S middags wordt het weer eventjes verpest door een front. En dan komt er weer wat regen naar ons toe. Wat regen, wat we ook op woensdagochtend zien. Een paar losse buien. En als dat dan voorbij is, hebben we woensdagmiddag een doorbrekende zon. Ook dan is het lekker met 18 graden. En dan kunnen de dagen daarna, heb ik eigenlijk geen regen meer. Heb ik alleen alleen maar zonneschijn staan met wat stapelwolken en temperaturen zo boven de 20 graden. Dus donderdag al 20, 21 graden en daarna komen er zo nog 3, 4 graden bij.
4: Ja, en ik weet dat je er niet van houdt om veel, veel verder te kijken. Maar ja, nee, ik zie gewoon een 30 staan.
6: Nou, nee. Dat mag, dat is leuk, maar dat gaat niet gebeuren. Zeker bij ons niet. Wij houden namelijk, zoals het nu lijkt, vrijdag en zaterdag de wind uit de zuid-zuidoosthoek. Krijgen wij boven de 25 graden, 25 tot 27 graden. En zondag, dan gaat de wind draaien naar het noorden en dan wordt het wat gematigder. Dan gaan we het hebben over 3, 24 graden ongeveer. Heerlijk. Dus echt heerlijk met volop zon. Dus echt top weer.
4: Niks mis mee. Hey, dankjewel hè. Fijne dag.
6: Ja, hetzelfde. Hoi. Graag gedaan.
4: Bij mij kwam hij afgelopen jaar langs. En ook dit jaar. En daar ben ik hartstikke blij mee. Heel blij zelfs. Hoor je zo meteen meer over.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool.

0: augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Hij is ver van nieuws hoor. Deze Leon Moorman uit Barge Kompas woont in Zwolle tegenwoordig. Dit was zijn nieuwste plattelandsgevoel. En dit is Joe Dassin op Radio Drenthe. La Chance-Élysée.

0: Carol Emerald en Stak.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele provincie komt hij door op zo'n dag. En hij zit nu ook weer in de tuin bij iemand. Regent het niet bij jou daar dan altijd?
3: Nee, hier regent het niet. Sterker nog, hier schiet de zon zo nou en dan. Het is hier hartstikke lekker. En hier is bij de lokkerij in bij de Wiek. De W ongetwijfeld. Die is wel vaker het meest met Frits Koopman. De man die zich bezighoudt met het vangzeug, kunnen zeggen, van ooievaars. Frits, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, dat doet toch eigenlijk, hè? Ooievaars fokken.
4: Nou, fokken niet meer, nee. Ze moeten zelf fokken, hè. Ik doe het. Nee. Het is niet de bedoeling. Kijk, in het begin, toen wij nog met de opzet bezig waren van het project, toen was het fokken van de ooievaars was belangrijk.
3: Ja.
4: Maar eigenlijk sinds de einde jaren, 80e jaren, toen waren we zover, we zeggen, het fokken is niet meer nodig.
3: Nee.
4: Alleen het onderhouden en de boel de gaten houden en ringen en al dat soort andere dingen wel.
3: Ja.
4: Maar het fokken, dat moeten die ooievaars dus zelf gaan doen.
3: Ja. Maar goed, ik hoorde je net al zeggen, je zit daar rond 40 jaar, maar toen je 40 jaar geleden niet kwam, was er nul ooievaar in het
4: Er waren nul ooievaars hier, ja. Ik had zelf trouwens, behalve in het Artis in Amsterdam, nog nooit een ooievaar gezien.
3: Nee.
4: Maar ja, goed, dan krijgen die aanvraag.
3: Ja.
4: En toen hebben we gezegd, van, nou, laten we dat maar doen. We hebben een hectare grond en er kan best een ooievaarspaal op staan. Ja. Ja, wat heet één paal? Als je nou rondkijkt, hebben we hier 44 nesten.
3: Het is hier net Schiphol. De ene uiver die giet, de andere uiver die komt.
4: Het enige is dat ze maakt niet zoveel lawaai als op Schiphol.
3: Nee. Nou, wel.
4: Nou, klepperen. Maar ja, goed, oké. Okay, ja.
3: Sommigen gooien dan een krab helemaal in de nek en dan kleppert ze dat. Wat is dat? Is dat een lokroep? Wat is dat eigenlijk?
4: Dat kan dan van alles zijn. Het kan lokkend zijn. Het kan aangeven van territorium zijn. Het kan dat dus de ooievaar terugkeert op het des te zich bekend maakt.
3: Ja.
4: Ja, bij de partner. Ja. Want ja, de ringen kunnen ze toch niet aflezen die om de poot hebben.
3: Nee.
4: En bovendien zijn ze niet allemaal geringd.
3: Nee.
4: Maar ze herkennen elkaar dan wel. Een manier van aanvliegen. Een ooievaar die natuurlijk met goede bedoelingen aanvliegt, vliegt anders aan dan een ooievaar die zo'n nest wil veroveren.
3: Dat
4: hebben ze natuurlijk gauw genoeg in de gaten. Natuurlijk.
3: Ik zag pas een boer grasmijn en achter hem aan kwam al iets van 12, 14 ooievaars.
4: Ja,
3: ik denk, het wordt volgens mij een beetje een plaag, of is dat niet zo?
4: Nou, nee hoor. Iedereen roept wel, of als iedereen zijn veel mensen die roepen, komen er niet te veel ooievaars? Dan zeg ik, ja, misschien wel, maar misschien niet. We hebben natuurlijk ook jaren gekend. Ik roep maar even in, staat ook een jaarverslag in 1910... zijn een keer alle bewoonde nesten geteld. Ja?
3: Ja.
4: En toen kwamen ze aan 500, dan praat je over 1000 ooievaars.
3: Ja.
4: Ja? Maar als je dan doorkijkt naar 1969, dan praat je over een krap 60 jaar verder, hebben we bijna geen enkele ooievaar meer.
3: Nee.
4: Dus in die hele periode van ongeveer 60 jaar is de totale Nederlandse populatie verdwenen.
3: Ja, en is die hele populatie die er nou is vooral te danken aan de lokkerij?
4: Nou, nee hoor, er zijn natuurlijk meer buitenstations geweest. Hè. We hebben natuurlijk nog een heel goed buitenstation in aan de Waal, ja, in Herwijnen.
3: Ja.
4: Ja, dat is nog een station wat nog volledig werkt zoals wij dat deden.
3: Oh, ja.
4: Of doen. Maar ja, voor de rest, de andere stations, er zijn erbij, die houden nog wel hun ooievaars bevolking in de gaten, maar doen daar verder dus niets, verder niets meer aan.
3: Dan bent ook diersoort die wat jaarlijks telt, vleugels bijvoorbeeld. Ik was vanmorgen bij iemand die telt elk jaar vleermuizen. Gebeurt er ook met ooievaars? Een ooievaarstelling?
4: Ooievaars hebben we ook. Ooievaarstelling één keer per jaar in januari.
3: En hoe gaat het dan met de ooievaar op dit moment? Hoe gaat het dan met ooievaars?
4: Nou ja, op dit moment gaat het in Nederland redelijk goed.
3: Ja?
4: De beste resultaten hebben we tussen de grote rivieren, of bij de grote rivieren, en in het westen van het land.
3: Ja.
4: Ja? Ten opzichte daarvan blijven Groningen, Friesland, Drenthe een beetje achter.
3: Ja.
4: Maar ja, ook daar zijn de resultaten op zich natuurlijk altijd nog de moeite waard.
3: Ja.
4: Want ja, er zit hier een grote populatie. Dat betekent dat er natuurlijk ook wel meer jongen.
3: Ja.
4: Maar gemiddeld doen wij het dus minder goed als in het midden en als in het westen.
3: Ik zag weer een stuk van Nussen, daar steekt inderdaad de jongen de kop bom eraan uit. Er zijn forse nesten hier allemaal. Er bent er nogal wat. Hè. Je stelt trouwens, ik denk dat er wel een stuk of 30, 40 bent hier. Alleen nesten.
4: Wij hebben 44, wij hebben het nu. 44 nesten geteld. Maar ja, omdat het blad te lang aan de bomen zit, ja, kan het best zijn dat we er hier en daar nog eens vergeten zijn. Ja, ja. Maar wij gaan nu uit van 44 bewoonde nesten.
3: Ja, maar alhoewel, we kunnen de conclusie wel trekken, min of meer, dat het best wel redelijk goed ging met de ooievaar op dit moment.
4: Ja, op het moment gaat het redelijk goed. Er zijn natuurlijk altijd jaren waar het wat beter gaat en jaren waar het wat slechter gaat. Ja, maar ja, zolang wij natuurlijk nog steeds nog boven de anderhalf zitten, dan kan het ook niet direct helemaal misgaan.
3: Nee, want ik heb hier net wel eens een vrij druge periode achter de rug. Ja,
4: dat is een hele slechte periode voor, ja, voor de jongen.
3: Ze hebben lange snavels, dus ze kunnen best wel wat diepe pikken.
4: Ja,
3: zeggen.
4: Maar dat was niet diep genoeg om alle tolletjes, kevertjes en regenwormen naar boven te krijgen. Want die diepte, de droogte was natuurlijk bijna een halve meter. Hè?
3: Ja, nou ja, goed, die droogte die is min of meer voorbij aan ook. En we mochten in ieder geval de conclusie trekken dat het goed ging met de ooievaar. En er is weer voedsel in overvloed. En oh, die natuur hier die is overweldigend. Ik blijf hier nog even zitten.
0: Ja, dat is geen min plekje daar al. Dat heb je goed voor elkaar. Mm-hmm. En je moet wel weer in de been hoor, want je moet nog wel weer op Chuck vanmiddag. Oh. Ja?
3: Ja, nou, even dan nog.
0: Ja. Al dat Oosterhuis op Chuck. Dit is Earth, Wind and Fire. Let's groove.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Anouk Middel.

0: Every little thing she does is magic. De police.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, we proberen kortzachtig contact te zoeken met Ruti. Want die had ik net aan de lijn, maar toen ging het even mis. En volgens mij heeft Sebastian nu wederom geprobeerd. Ruti, heb ik je aan de lijn of niet? Hallo? Sebas, jij had geprobeerd Ruti aan de lijn te krijgen, hè?
3: Ja, ik heb Ruti zeker. Ik heb Ruti ook net gesproken. Dus als Ruti ons nu niet hoort, dan gaat er iets niet goed bij haar aan de telefoon.
0: Ruti, jij hoort ons niet? Nee, maar we worden nu wel teruggebeld. Zullen we dat gewoon even kijken wie... Ja, wacht maar. Sebas, als ik dit doe, volgens mij heb ik dan Ruti aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag, met Ruti.
0: Yeah, daar ben je, gelukkig.
4: Yes.
0: Dat was ingewikkeld om je te pakken te krijgen, maar fijn dat je aan de lijn bent.
4: Ja.
0: Ruti, want jij bent namelijk bezig om iets hartstikke leuks op te zetten in Assen. Vertel.
4: Ja, ik ben bezig een kinderkoor op te zetten in Assen voor de Assense kindjes.
0: Ja.
4: Het is zo, ik kom van Curaçao en daar heb ik jarenlang een kinderkoor gehad. En mijn hele leven eigenlijk daaraan toegewijd. En nu ben ik in Nederland. En ik wil ook zoiets doen natuurlijk.
0: Ja.
4: En ik heb al een beetje geprobeerd hier en daar met kindjes dingen te doen. En want eerst was ik een beetje bang van misschien is er cultuurverschil. Of misschien kan ik de cultuurverschil niet aan. Maar ik heb het uitgeprobeerd en het gaat goed. Dus ik heb gemerkt dat de kindjes daar en de kindjes hier allemaal hetzelfde zijn. En even leuk, even enthousiast. En we hebben vorige week gezongen.
0: Ja.
4: Dus ik had 9 kindjes vorige week. Het ging ontzettend leuk.
0: Ah, superleuk. Hoe lang ben jij in Nederland nu?
4: Ik ben nu 8 maanden in Nederland.
0: Ja, en wat voor koor had je op Curaçao? Ja,
4: op kinderkoor. Curaçao had ik een soort pop all-around koor.
0: Ja.
4: Dus het heette Angelitos. Je kunt het opzoeken op YouTube. Zie je heel veel video's en filmpjes die we hebben gemaakt.
0: Ja.
4: En op Spotify vind je ook onze liedjes.
0: Leuk.
4: 46 jaar lang heb ik het gedaan. We hebben heel veel liedjes uitgegeven. Ik schrijf mijn liedjes ook zelf.
0: Ja.
4: We zingen soms ook andermans. We zongen soms ook andermans liederen, maar de meeste heb ik zelf geschreven. En dat koor was heel populair op Curaçao, Aruba en Bonaire.
0: Ja.
4: En
0: hoe oud waren die kinderen? Of Ruti?
4: Ja, die kinderen waren daar tussen de 4 en de 12. En er was een tijdje dat de 12-jarigen niet weg wilden. En toen gingen we door met ook een tienersclubje. En op een gegeven moment, toen ze ongeveer 20, 21, 22 jaar oud waren, was het zo van, kom op.
0: Maar dat is een goed teken, toch? Dat ze zo lang blijven plakken, hè?
4: Ja, dat was echt heerlijk. En de kinderen die toen in die leeftijd nog bij mij zaten, konden me daarna ook helpen. Dus ze konden dat koor ook dirigeren als ik even weg moest of zo.
0: Ja. Hey, en dan wil je dat dus in Nederland in Assen specifiek ook weer opzetten. En je hebt al wat geoefend dus met kinderen. Hoe oud waren die?
4: Ja, ik heb kinderen gehad. Dus die groep die al is begonnen zit tussen de 5 en de 11.
0: Ja.
4: Maar ik sta open van 4 tot 12.
0: Ja.
4: En heel leuk. Ik heb een van mijn Curaçaose liedjes vertaald in het Nederlands. En ze hebben het heel goed opgevangen, ze vonden het leuk.
0: Ja.
4: En ik krijg ook liedjes. Ik heb een lied uit Drenthe die ik ze ook ga leren, maar ik moet het eerst oefenen voor mezelf.
0: Welk lied is
4: natuurlijk
0: dat?
4: Ja, het zijn wel allemaal swingende liedjes, of voornamelijk swingende liedjes.
0: Ja.
4: Want tijdens het zingen wordt ook gedanst.
0: Ja, leuk.
4: Het moet vrolijk zijn. En natuurlijk is het ook opvoeden, want ze krijgen ook zangtechnieken van mij. Ze krijgen ook een beetje leadership training. Dus ja, ze krijgen opdrachten die ze zelf moeten uitvoeren met elkaar. En ja, het is een hele talenten, artistieke ontwikkeling. Artistieke, muzikale ontwikkeling. Zo heb ik het gedaan op Curaçao en zo wil ik het hier ook komen doen.
0: Leuk. Sparkle en Zing, zo heb je dat genoemd. En eigenlijk wil je twee leeftijdsgroepen begeleiden, hè? De Little Stars en de Big Stars. En dan zijn de Little Stars, ja, kinderen van wat jij zegt, 4 tot 6 ongeveer. En dan de Big Stars van 7 tot 12 ongeveer.
4: Ja, de Little Stars, dus de kleuters. En daar zijn liedjes speciaal voor. En de Big Stars, dat zijn de grotere kinderen. En die moeten natuurlijk een beetje de stoerere liedjes gaan zingen.
0: Waar oef jij met de kinderen?
4: Wij oefenen in Podium Zuidhagen.
0: Ja.
4: Elke dinsdag. Ja. Van 4 tot 5 met de kleintjes. En van 5 tot 6 met de grotere kinderen.
0: Leuk.
4: En ja, dat wordt het.
0: Ja, en mensen die dit horen en denken, oh, dat is leuk voor mijn dochter of kleindochter of zoon of buurmeisje. Nou, noem maar op. Misschien weet je iemand die dit wel aan zou kunnen spreken. Ik heb jouw telefoonnummer, dus ik kan altijd zeggen van, nou, bel maar naar RTV Drenthe. Dan geef ik jouw telefoonnummer door. Dat mag wel, denk ik, hè?
4: Dat mag natuurlijk. Ja. Ik mag het nu ook even zeggen. Het is 06-579-32458. En ze kunnen een WhatsAppje sturen. Dat is makkelijker voor mij, want dan beantwoord ik het wanneer ik aan de telefoon ben.
0: En assensparkle@gmail.com is het mailadres.
4: assensparkle@gmail.com.
0: Ja,
4: dat is het.
0: Nou, ik wens je heel veel succes met het opzetten van dit allround popkinderkoor. Het lijkt me hartstikke gezellig.
4: En ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, dat geloof ik direct. En heb je ook een optreden voor ogen? Wanneer we de kinderen zouden kunnen zien en horen?
4: Ja, ik wil proberen om eind juni een kleine optreden te houden. Ja, voor de ouders, familie en zo. En in november of december wil ik iets groots doen met ze.
0: Leuk. Hou je me op de hoogte dan, Ruti?
4: Dat zullen we zeker doen.
0: Hartstikke
4: en
0: goed.
4: Bedankt voor het bellen. Bedankt dat je achter ons staat.
0: Helemaal leuk. We horen van elkaar. Succes. Dag, Ruti. Okay.

0: 90s en Spicks and Specks.
1: De slingerplaat.
0: Je zegt net tegen mij, ik heb al heel lang die slingerplaat niet gedaan, hè?
2: Nee, klopt, ja. Maanden niet meer.
0: Nee, we gaan weer op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En dit thema is bedacht door Wim en Marita. Want die kwamen binnen stuiteren bij ons, hè, hier vanmorgen.
2: Ja, ze waren erg enthousiast.
0: Ja, zij hadden het over die asteroïde die langs scheert, hè. Die net langs de aarde komt vanavond. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, Sebas.
2: 90.000 kilometer, maar er gaat niks gebeuren.
0: Nee.
2: Maar wel dichterbij dan de maan.
0: Dan ooit. Dan ooit iets langs is gescheerd. Geschoren.
2: Gescheerd.
0: In ieder geval dachten Marita en Wim van, oh, daar kunnen we wel mee. Want het is net niet dat het de aarde raakt. Nou zijn er natuurlijk ook wel liedjes die het net niet zijn. Bijvoorbeeld als je fan bent van of fan is misschien een groot woord. Maar als je een bepaalde artiest heel hoog hebt staan en bijna alle liedjes wel mooi vindt, dan zit er toch altijd wel één nummer bij waarvan je denkt van, ja nee, nou, dat is het dan net niet. Ik ben er openlijk voor uitgekomen dat ik Clouseau fan ben. Bijna alles vind ik leuk, behalve...
3: Zie me graag. Ik heb je nodig.
0: Ik vind dit zo zemelig.
2: Een zeikliedje.
0: Oh.
2: Een ouderwets zeikliedje.
0: Echt? Maar dat vind ik dan ook wel weer zielig om te zeggen. Maar als ik dan moet kiezen, dan denk ik, oh nee, deze is het net niet, jongens. Van Clouseau. Maar jij hebt dat met Supertramp, Wereldband.
2: Ja, ik ben echt fan van Supertramp. Inderdaad, die stem van Roger Hodgson. Alleen dit liedje vind ik dan een beetje, ja, gezemel.
0: Ja, maar dat is zo persoonlijk natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Dus deze hele slingerplaat gaat een hele persoonlijke worden. Want wat de een denkt van, nou, dat is het net niet, denkt die andere van, oh, maar die vind ik fantastisch.
2: Kun je dat zeggen? Ja.
0: Maar goed, de opdracht is nu dus, zoek even een artiest waarvan je heel veel leuk vindt, maar één liedje wat het net niet is. En geef die door. 0592-33-11-88. Dan leggen wij een mooie lijst aan. 26 van die net niet liedjes voor de een, maar misschien wel een knijter van een hit voor een ander. Die gaan het rad vandaag vullen. We plakken er een letter aan en even voor tweeën pakken we het rad met het alfabet erbij. En dan gaan we eruit met een lied van een artiest die heel veel mooie liedjes heeft gemaakt, maar misschien toch wel net één niet voor jou. 0592-33-11-88. Ik snap dat je daar even over moet nadenken, maar ik zie ook al de eerste appjes weer binnenkomen. Dus

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Bijna 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard weet er alles van.
7: Goedemiddag. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar continu, dag en nacht, een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel oppositie als coalitie kritisch op de plannen. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs al kritisch. Volgens het plan, waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Gedeputeerde Yvonne Turenhout laat weten dat er ruimte is om de visie in de toekomst aan te scherpen. En het debuut van tennisser Max Houkes uit Sleen op Roland Garros is uitgesteld. Het regent momenteel in Parijs en de gravelbanen van Roland Garros kunnen daar niet tegen. Houkes moet 3 voorrondewedstrijden winnen om het hoofdtoernooi in Parijs te halen. De eerste is dus vandaag tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 nog de halve finale haalde op Roland Garros. Zodra de regen voorbij is, begint Houkes aan zijn partij. Dat was het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Sebastian. Roland van der Zwaag nog met het weer.
8: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15. En er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer. En het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit. En komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.

before die samen met Chrissy Hynde. I Got You Babe. En deze dame komt bij ons uit de provincie. Zangeres uit Pijzen. Danielle Wijkstra heet ze. En dit is haar allernieuwste single. Meer van jou heet het.

0: 2, je luistert naar Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: We gaan even wat suggesties laten horen die er binnen zijn gekomen. De asteroïde die langs de aarde schuurt, die hem net niet raakt.
2: Maakt het nu wel heel erg dramatisch.
0: Maar het is echt zo, het is nog nooit zo dichtbij geweest.
2: Oh, okay.
0: En als ik dat dan hoor, dan word ik toch een beetje bang. Dan zeg ik, ja, dingen, ja, ja. Ze zeggen wel, no worries. Ja, het zal wel zo
2: die,
0: zijn.
2: Die ene die de dinosaurussen deed uitsterven, die zag ook niemand aankomen, hè?
0: Oh, maar nou hier, voet het even. Nee joh, er gebeurt helemaal niks. Om 11 uur is hij dichtbij. Nog nooit is hij zo dichtbij geweest. Maar het gaat allemaal goed komen. Hij raakt de aarde gewoon net niet en dan nou, gaat alles goed. En wij dachten, er zijn soms ook wel liedjes gemaakt van hele grote artiesten. Of artiesten waarvan je altijd denkt, oh, dat vind ik wel fijn om naar te luisteren. Die hebben toch ook eigenlijk denk ik, altijd wel één liedje die het net niet helemaal voor jou is. Jij had het net al over Supertramp en Dreamer. Is het net niet voor jou? Hè?
2: Nee.
0: Zo heeft iedereen denk ik wel eentje. Nou, zo'n lijst zijn we aan het samenstellen. Heb jij zo'n liedje? Geef hem door, 0592-33-1188. Ik kreeg een appje van Bert. Bert vindt bijna alles van ABBA mooi. Ik zeg al, bijna alles, behalve deze.
3: I have a dream, to see.
0: Want die vindt hij zo zeurderig.
2: Dit is niet echt de disco-vibe die je normaal bij ABBA hebt, hè?
0: Nee.
2: Nee.
0: Dus ik snap hem wel. En ik ben ook stiekem wel blij dat hij op het rad komt. Want ik ben ook groot ABBA-fan. Dus als deze er dan uitkomt, vind ik het geen ramp. Maar Bert doet me uit, denk ik. Ria, ja, die komt met een nummer van Elvis. En als je denkt van, nou, Elvis, die heeft toch alleen maar mooie nummers gemaakt. Nou, ze kan niet zo goed over dit nummer.
4: Are you lonesome tonight? Do you miss?
0: Want er zijn twee versies uitgebracht van dit nummer. Ja, en deze wil dan nog wel, maar die lachvariant.
4: Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder.
0: Ja, daar kan Ria niet over. Doen we normaal. Zingen maar gewoon. Nee, dat zet ze dan af. Jenny, die komt met een nummer van Rob de Nijs. Jenny vindt bijna alles van Rob wel mooi, behalve deze.
5: Deze zee, hoe vaak heb ik haar niet vervloekt? Zij is anders.
0: Ja, want ze zegt daarbij, ik heb daar zo'n piratenkoorbeleving bij. En dat vind ik zo niet bij Rob passen. Dus deze die komt dan op het lijstje van, nou, Rob, leuk geprobeerd, maar net niet.
5: Deze zee, deze zee.
0: Gaan we er nog eentje?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
2: Er hangt zelfs iemand.
0: Er hangt iemand. Hij met een hoek.
6: Goedemiddag, met Geesje.
0: Hallo, Geesje.
6: Ik ben dus een Cats-fan.
0: Ja.
6: En ik heb The End of the Show. Dat vind ik een van de minderen.
0: Oh, waarom dan?
6: Dat weet ik niet.
0: Nee?
6: Ik denk, nee.
0: Maar als die voorbij komt, dan denk je van, nou, die zet ik even.
6: Nou, nee, ik zet hem niet weg, maar ik heb iets van, ja, nee.
0: Maar het is het net niet.
6: Nee, ik zou hem ook niet gewoon draaien uit mezelf. De anderen wel, maar...
0: Ja, ja, nou, zie, dat bedoelen we, hè. Dat je wel gewoon groot fan bent, of groot fan, maar dat je heel veel liedjes mooi vindt. Maar er is er eentje die je net niet pruimt. We zetten hem erbij, Geesje. Dankjewel.
6: Succes verder.
0: Doei.
6: Doei.
0: Meerdere keren komt deze binnen. Olifant. Meerdere keren wordt ook aangegeven. Ja, Elvis. Elvis? Nee, Daniel Loos vind ik hartstikke leuk. Maar deze? Nee, niet zo, hè?
2: Nee, de term zeikliedje viel weer.
0: Oh, nee, echt?
2: Ja.
0: Oh. Oké. Okay. De volgende. Ja, ik heb hem in mijn playlist staan.
7: I want you. I'm afraid I won't know where to start.
0: Ik vind dit zo mooi.
2: Echt?
0: Maar Bert en Henk niet, hè?
2: Nee.
0: Die gaven hem door. Weet je de reden ook?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, gewoon niet mooi, ja.
0: Oh.
2: Ik had ook Roelof aan de lijn. En die kwam met een liedje van Rick Dees en His Cast of Idiots.
0: Ja?
2: En dat vond ik ook wel echt een heel gek liedje. Die laten we nu even horen.
0: Oké. Okay.

0: Ja, en dat wordt dan gezet. Maar de rest van het repertoire, dikke top.
1: Ja, nou ja, kennelijk ja. Maar ik snap Roelof wel in dit liedje. Okay. Ik kan zijn keuze volgen.
0: Geike komt met dit nummer. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? En Ali met deze. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou, maar papa. En jij hebt Ali gesproken, hè? Waarom papa?
1: Nee, ik heb Bert gesproken.
0: Ja?
1: En Ali, ja, die kan er niet naar luisteren, zei Bert.
0: Ja.
1: En nou ja, de meeste mensen zijn groot fan van dit nummer, denk ik toch stiekem wel. Maar dit klassiekertje komt er bij Ali niet in.
0: Oké. Nou ja, zo persoonlijk is het maar weer. Wij sluiten de lijnen. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken en daar een letter aan koppelen. Dit is Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake en Stop the Feeling.
1: De Slingerplaat.
0: Wat gaat dat laatste plaatje worden? Wie van de luisteraars zet hem zometeen uit?
2: Slingeren.
0: Ja, ze slingeren maar inderdaad. Wij zochten liedjes die het voor jou net niet zijn. En dat heeft met die asteroïden te maken die net niet de aarde raakt vanavond. En toen dachten we, nou, er zijn ook wel liedjes die het net niet voor jou zijn. Terwijl je normaal gesproken groot fan ervan bent. Waar ben je op geëindigd?
2: De L.
0: De L. Ik pak de lijst erbij. Oh ja, nou, dit bedoel ik dus. Want ik vind het hartstikke leuk. En zo is muziek dus weer hartstikke persoonlijk. Maar Ellie, die zet hem uit zometeen. Want Ellie gaf hem door via de app dat ze normaal gesproken deze meidengroep hartstikke leuk vindt. Behalve dit nummer.
1: De Slingerplaat. Ja!

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Op zaterdag 6...
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
11: Dit is Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Reis of cruise op nrv.nl.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
17: Appetito.
16: Appetito.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
19: Uitstekende keuze.
6: Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: Iglesias op Radio Drenthe. Ben je er klaar voor?
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ja joh, de hele week geven we kaarten weg voor het Boerenrockfestival in augustus. Kan je bij zijn? Nou, dat is een hartstikke leuke prijs. Dat is een heel gezellig evenement. Hè?
2: En RTV Drenthe is er toch ook altijd bij?
0: Jannes treedt erop, André Hazes treedt erop, Marco Schoutmaker treedt erop, Jan Smit en jij kan erbij zijn. Door goed te luisteren. Wij hebben drie jongens bovenop een trekker gezet, een beetje in de stijl van Robert, Aldert en Harm, die zijn op een trekker gestapt. En die willen ondertussen graag naar een liedje luisteren. Maar dat is niet helemaal goed te verstaan. Als jij het toch weet te onderscheppen en het liedje herkent, dan kan je bellen naar de studio 0592-33-1188. Dit is hem.
3: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laat op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Nou, herken je het? Bel me naar de studio 0592-33-1188... en maak kans op die kaarten voor het Boerenrockfestival in

0: Evergreen van Ilse de Lange. Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
1: Misschien gaan ze wel naar Bert in Emmen Kompas. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, en ook.
1: Oh, dat zou mooi wezen, hè, Bert?
2: Jazeker, nog nooit geweest.
1: Nee?
2: Nee.
1: En wat trek jou zo aan in zo'n Boerenrockfestival?
2: Nou, ik weet niet. Ik zou toch een keer mee willen maken dat het best een leuke artiest is. Dus
1: ja.
2: En toch op een bepaald moment, je koopt nog geen kaarten eigenlijk voor niet.
1: Hartstikke grote kaarten. Het zijn de kaarten voor de zondag trouwens. Want het duurt geloof ik 4 dagen op mijn hoofd. En allemaal randactiviteiten ook en zo. Maar deze, dat is echt een topdag hoor, die zondag. Want dan heb je dus André Hazes junior en Marco Schoutmaker, Jan Smit, Sven Versteeg, ken je die, van Blikkendag?
2: Jazeker.
1: Ja, nou, die treedt daar ook allemaal op.
2: Oh, super.
1: Ja, nou, ik hoop dat ik ze naar je op kan sturen in Emmen Kompas. Als jij weet naar welk liedje Harm op de trekker luistert.
3: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laatst op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
1: Tina, Bert.
2: Nou, dat was wel een lastige nummer. Maar we zullen gaan springen. Jump van Helen.
1: Dit was helemaal niet lastig, hè? Dat was goed te doen, hè?
2: Jazeker.
1: Ze zijn voor jou 2 kaarten. Al enig idee wie je mee gaat nemen?
2: Jazeker, mijn schatje, hè?
1: Oh, samen met je schatje naar het festival. Dat klinkt goed, ja. Bert.
2: Ja, ik vorige week ook naar jou aan de lijn, hè? Met mijn schatje.
1: Met je schatje had je mij aan de lijn?
2: Ja.
1: Oh, is
2: met oudere Golden Oldies.
1: Oh, dat je liedje doorgegeven. Wat goed. Hé, Bert, daar komt eraan.

Adams een window of hope op Radio Drenthe. Tennisser Max Houkes uit Sleen die staat op dit moment, as we speak, op zo'n goede trend te spelen op het Roland Garros Grand Slam toernooi. Hoe hij het ervoor heeft staan, dat hoor je zo meteen van Sebastian Meijwaert.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Echt bijna 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen is de stress door de gedwongen verkoop van zijn attractiepark Rivoli in Rotterdam hem te veel geworden. Vorige week legden schuldeisers onder andere beslag op speelstad Oranje, omdat de verkoop van Rivoli te weinig geld opleverde. Van der Most laat aan RTV Rijnmond weten dat hij zich aangeslagen en vermoeid voelt. De kerk Open Hof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar continu, dag en nacht, een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. Het Openbaar Ministerie heeft ruim 2 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Assen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro's in 2020. De rechter doet op 1 juni uitspraak. En tennisser Max Houkes uit Sleen is zojuist begonnen aan zijn debuutwedstrijd op Roland Garros. Dat is wat later dan gepland vandaag, omdat het eerder vandaag regende in Parijs. In de eerste ronde van de kwalificatie speelt hij tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 nog de halve finale haalde in Parijs. Houkes moet 3 wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te halen en hij is goed op weg, want de stand in de eerste set is 4-3 in het voordeel van Houkes. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
3: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer krijg je van Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15. En er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer. En het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit. En komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
9: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

Boys en daarna Kister. Op maandag zetten we altijd een hobby in het zonnetje. En vanmiddag is het de hobby van Evelien, die ik zo meteen ga bellen. En die hobby wordt steeds populairder en populairder, met name onder de jeugd. Wat het is, hoor je zo.

0: Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, het lijkt zo makkelijk, maar het is best moeilijk. Dat weet ik uit eigen ervaring. De grote hobby van Evelien Okken uit Dwingelo. Goedemiddag, Evelien.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jouw grote hobby is pottenbakken.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik heb het een keer gedaan met mijn drie dochters. En zij gingen alle drie met iets fantastisch naar huis. En ik pakte er echt helemaal niks van.
2: Het is al verschrikkelijk moeilijk. Heel veel mensen denken van, oh,
0: ja,
2: leuk potje draaien.
0: Ja.
2: En dan blijft het toch net wat ingewikkelder dan je dacht.
0: Nou echt, ik heb me daar toen zo op gekeken. Maar eerst even naar jou. Hoe lang doe jij dit al?
2: Ik doe het pottenbakken en kleien eigenlijk. Want ik doe allerlei vormen van met klei werken. Maar pottenbakken zo'n 8 jaar.
0: Oké. En die allerlei dingen met klei, dat loopt al veel langer?
2: Nee, dat loopt ook alweer 8 jaar. Dat is allemaal een beetje tegelijkertijd begonnen.
0: En hoe ben je daar zo mee begonnen dan?
2: Nou, ik ben eigenlijk begonnen doordat een buurvrouw van mij vroeg van, joh, heb je geen zin om een keertje mee te gaan? Dan gaan we op een clubje en dan gaan we iets kleien, een vogelhuisje kleien.
0: Ja.
2: Nou, dat leek me hartstikke leuk. Dus toen zijn we samen in de auto gegaan en naar zo'n clubje. En de eerste dag dat ik daar kwam, was ik helemaal al meteen verkocht. Ik vond het zo leuk. Ik vond het gevoel van klei in mijn handen zo leuk. En ik vond het zo leuk dat je er van alles mee kon maken. En ik wilde meteen alles weten. Ja, ik geloof dat dat vrij uitzonderlijk was. Ook volgens de juf. Maar ik vond het gewoon superleuk.
0: Ach, top. En dat was meteen ook een cursus waarbij het hele proces werd gevolgd. Hè? Van het maken, het creëren, naar het bakken, glazuren, alles erbij.
2: Ja, eigenlijk, zij zei van, nou, ik vind het wel fijn als jullie weten wat je willen maken. En toen zeiden we van, nou, we willen graag een vogelhuisje maken. En toen had zij de vormen daarvoor. Toen zei ze van, nou, zo moet je de klei uitrollen. En als je net begint, is alles nieuw. Dan heb je totaal geen flauw idee wat je moet doen. Dus zij deed dat allemaal voor en dat deden wij dan na. En als het dan helemaal klaar was, dan deed zij het in de oven. En dan komt het er weer uit en dan ga je het glazuren.
0: Ja.
2: Eigenlijk is dat dus altijd met klei zo. Je moet altijd 2 keer bakken. Dus het is best een enorm proces.
0: Ja, van, kan je ons dat hele proces vertellen? Van zo'n homp klei dat je krijgt naar uiteindelijk datgene wat je maakt. Hoe gaat dat?
2: Ja, en wat zou je dan willen weten? Bijvoorbeeld iets wat je draait of een vogelhuisje?
0: Ja, zullen we het op pottenbakken, zullen we daar op richten? Ja, dan krijg je een stuk klei en dan?
2: Nou, dan krijg je een stuk klei. Dat zit in een grote homp plastic. En dan haal je daar een stuk van af en dan ga je dat walken. Want klei bestaat uit kleiplaatjes en die zitten heel rommelig door elkaar. Ja, dat klinkt heel raar, maar op heel microniveau zijn dat allemaal hele kleine plaatjes. En dan ga je walken, dan ga je het een soort kneden, net zoals dat je brood kneedt. En dan komen al die plaatjes op elkaar en dan wordt het één mooi geheel. Mm-hmm. Nou, vervolgens maak je daar een balletje van en dat leg je op de draaischijf. En dan ga je het op de draaischijf centreren. Nou, dat zul jij vast ook heel moeilijk hebben gevonden.
0: Ja, dat maar alleen helemaal dat in de kneden komt, hè? Al, hè? Wanneer weet je dat je klaar bent?
2: Nou ja, als je het een keer of 50 met je handen doorheen bent
0: gegaan. Dat is wel goed, oké.
2: Dan is het wel goed. Ja. Dan moet je er maar vanuit gaan dat er geen luchtbelletjes meer in zitten of wat dan ook.
0: Ja.
2: Ongeveer. En dan, dan maak je dus, dan leg je dat, leg je dus op de draaischijf. En dan moet je dus centreren. Nou, hè, dat het helemaal zo in het midden is.
0: Ja.
2: Heb je dat gedaan toen? Ja, hè, waarschijnlijk.
0: Ja, wel, met hulp.
2: Want als
0: ook.
2: Het helemaal mooi in. Ja, want als het helemaal mooi in het midden ligt, pas dan kun je er iets van gaan draaien. Want anders zwiep het alle kanten op.
0: Ja.
2: En ze zeggen wel eens, nou, een gevorderde pottenbakker, moet je nagaan, is gevorderd als je een kilo klei mooi in het midden kan houden. Dus mooi kan centreren.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat duurt je wel eventjes voordat je dat goed kan.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en vervolgens ga je daar proberen een potje van te maken. Er zijn natuurlijk allemaal technieken voor. En dat is, ik zeg altijd, een beetje als gitaar leren spelen. In het begin heb je een gitaar pas en doe je wat plinken plonk. En dan uiteindelijk, na een hele hoop uur oefenen, dan komt daar iets moois uit.
0: Mm-hmm.
2: En zo is het ook met pottenbakken. Dus je gaat gewoon bezig en dan komt een leuk schaaltje uit of iets. En dan vervolgens moet dat drogen. En dan gaat dat in de oven.
0: Nou klinkt het weer zo simpel. Maar dat, was het, dat is het niet. Want dat omhoog krijgen van zo'n potje met je duimen erin en dat vasthouden en zo. Het glippert alle kanten op.
2: Ja, dat is eigenlijk net wat ik ook zei met het gitaarspelen.
0: Ja,
2: het zijn gewoon uren die je maar. Ja. Het is een ambacht, hè? Dus je moet dat gevoel in de vingers krijgen. Met alles wat je moet leren met je vingers, moet je dat gewoon eindeloos doen.
0: Ja.
2: Alleen het proces om het te leren, dat is ook zo leuk.
0: Ja.
2: Hè? Het is dus niet van, net zoals je woordjes moest leren vroeger met Frans of weet ik veel wat.
0: Mm-hmm.
2: Het proces zelf is al zo verschrikkelijk leuk.
0: Ja.
2: Maar ook al doe ik het 8 jaar, ik ben nog lang niet daar waar ik kan zijn. Dus ja.
0: Ja.
2: Je kan altijd nog zoveel leren.
0: Maar stel, oké, het lukt, hè? En dan heb ik een kommetje, zeg maar. En dan, wat gaat er dan mee gebeuren?
2: Nou, dan moet het kommetje drogen.
0: Hoe lang?
2: Oh nee, dan heb je een kommetje en dan ben je er nog lang niet. Want dan is de onderkant van het kommetje is nog helemaal een beetje plat en nog niet netjes. Want er zitten altijd nog weer allemaal randjes en kantjes aan. Want daar heb je het niet mooi van de draaischijf gehaald. Dus je moet eerst nog dat kommetje omdraaien als het half droog is.
0: Ja.
2: We zeggen wel leerhard. En dan moet je de onderkant heel mooi gaan bijslijpen. En dat noem je afdraaien. Dus dan ga je dat mooi rondmaken van de onderkant. Misschien zelfs met een.
0: Geen spatel.
2: Dat er een mooi randje onder zit, zeg maar.
0: Ja, net of het ergens op staat.
2: Dat niet op het woord komen. Ja. Dus dat het niet helemaal plat van onder is, maar dat het een staarrandje heeft, zeg maar. En dan ga je dat helemaal mooi maken. En dan, als dat gebeurd is, en ook dat is weer een kunst, kan ik je vertellen. Want voordat dat een beetje netjes gaat, ben je ook weer een paar oefeningen verder. Maar als je dat hebt gedaan, dan zet je het neer en dan laat je het mooi drogen. En dan moet het helemaal droog zijn. Zo droog als wat, want er moet de oven in en dan moet het dus kurkdroog zijn. En als je dat dan in de oven doet, dan moet je dat heel voorzichtig oppakken, want het is heel broos.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk is het gewoon een beetje aan elkaar geplakt zand, zeg ik altijd. Mm-hmm. Nou ja, je weet hoe broos dat is. Dus je snapt misschien ook wel dat het wel eens fout gaat bij mij als ik het in de oven doe.
0: Ja.
2: Maar dat gebeurt iedereen. Nou, vervolgens doe je het in de oven en dan gaat het op ongeveer 1000 graden.
0: Mm-hmm.
2: En dat, dan komt het eruit en dan is het hard en dan is het eigenlijk onbreekbaar geworden. Of nee, het is niet onbreekbaar, maar het is wel hard en het kan niet meer terug in de oude vorm.
0: Mm-hmm.
2: Dus als je nou potjes ziet van vroeger en zo, uit al die vroegere culturen, dat is dan, dan heeft het dat niveau.
0: Ja.
2: Dat wat wij ondervonden, of wat gevonden is onder grafheuvels en zo, van de trechterbekercultuur.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook zo gebrand. Nou, vervolgens willen wij dan altijd vaak dat het een leuk kleurtje heeft. Dus dan gaan we het glazuren.
0: Ja. En dat is een heel proces en ben je heel lang mee bezig. Evelien, ja, sorry dat ik je onderbreek, want ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat het al bijna 3 uur is. Dus ik denk dat we even een uur hiervoor hadden moeten uittrekken. Want het is echt een hobby. Ja, nee, je moet er gewoon de tijd voor nemen voor deze hobby ook. Want dat heb je niet zomaar 1, 2, 3, heb je je eindproduct klaar. En juist wat je al zei, dat proces helemaal ernaartoe werken, dat is zo mooi. Mensen kunnen ook even kijken wat je allemaal maakt. Dekleiboerderij.nl, daar vind je wel jou ook, met een mooie foto en al het werk wat je maakt. En de bijzondere vissen die je allemaal hebt gemaakt. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje en laat je inspireren door Evelien. Want je geeft ook zelfs workshops en zo. Hey, leuk dat je even dit wilde vertellen. Ik wens je een hele fijne dag toe, Evelien. Dankjewel, hè.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Fijne dag.
1: Doei. In de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.

0: the Night van James Blunt. Mijn laatste, René Steenbergen, gaat zo meteen verder met heel veel lekkere muziek. Ik wens je nog een fijne maandag en graag tot morgen. Dag!
1: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
2: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
10: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
11: Radio A en Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
11: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
14: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
15: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
15: Dit is Radio A. en Hunze.
16: Radio A. en Hunze.
15: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
17: En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Radio Drenthe.
25: Studio Steenbergen.
16: 60s and 70s.
25: Met René Steenbergen.

0: Motown-muziek uit dat ultieme Flower Power jaar 1967. En dit was destijds de laatste single die ze uitbrachten onder de naam The Supremes. Want ja, diva-gedrag begon inmiddels een beetje op te spelen. En na deze single werd het Diana Ross en The Supremes. Je hoorde The Happening.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, om de open deur maar even in te trappen. Ik hoop dat het tussen nu en 4 uur ook weer een hele happening wordt. Want we staan weer aan het begin van een uurtje jaren 60 en 70 klassiekers. Goedemiddag allemaal, van harte welkom en leuk dat je er weer bij bent. Wat staat je te wachten de komende, wat is het, 2,53 minuten? Nou ja, het begon natuurlijk al lekker met de Supremes, maar verder komt zometeen Tom Jones bijvoorbeeld voorbij. Just help yourself.

Gabi Cifre. It must be love. Gaan we ook weer, zoals we dat elke middag doen, terug in de top 40 geschiedenis. Vandaag neem ik je mee terug naar de top 40 lijst van precies 51 jaar geleden. Wat waren de grote hits in Nederland op 18 mei 1975? Nou, je krijgt er zometeen 3 voorbeelden van te horen. En aan het eind van dit uur 2 liedjes uit onze jukebox van een legendarische singer-songwriter. Misschien wel een klein beetje ondergewaardeerd is. Nou, hoog tijd om daar iets aan te doen. En er is ook nog een mooie aanleiding voor. Wat die aanleiding is, dat hoor je straks aan het eind van dit uur.

0: het is een graag geziene gast in dit programma. Een graag gehoorde gast, zou ik beter kunnen zeggen. Help Yourself, dat was Tom Jones. En daarvoor nog Maxine Nightingale. En Right Back Where We Started From. Nou, moet je eens op de klok kijken, zeg. Als je zo'n atoomklok hebt, staat hij nu op precies 3:15. Dat is een prachtige tijd voor de dagelijkse tijdreis. Doen we elke dag in dit programma, elke middag. Even kijken wat er zoal gebeurd is op deze datum in de geschiedenis. Nou, dit is wel een leuke. Op 18 mei 1963 beginnen de Beatles aan hun eerste Britse tournee. Waarbij de groep samen met Roy Orbison en Gary and the Pacemakers als de hoofdattractie op de affiches worden vermeld. De eerste show in het Adelphi Theater is in Slough. In het voorprogramma staan David Macbeth, Louis Cordette, Erky Grant, Ian Crawford, Tony Marsh en de Terry Young Six. Nou, dat zegt me dan allemaal niet zoveel, maar ja, die drie grote namen op de poster, je zult erbij geweest zijn, zeg. Roy Orbison, Gary and the Pacemakers en de Beatles. Leuk hoor. Dan naar deze dag in 1968, dan wordt er een legendarisch speelgoed gelanceerd.
1: They're the fastest metal cars you've ever seen. Mattel's new Hot Wheels. Collect them by themselves or get them in wild new action sets like the Drag Race action set. Get new Hot Wheels. The fastest metal cars you've ever seen.
0: Ja, de Hot Wheels autootjes. Een jongensdroom die in vervulling gaat van Elliot Handler, medeoprichter van speelgoedfabrikant Mattel. Nou, het eerste modelletje Hot Wheels, dat is een miniatuur custom Camaro. En Hot Wheels groeit uit tot een wereldwijd fenomeen. Nog altijd behoort het tot het meest verkochte speelgoed ter wereld. Wereldwijd gaan er per seconde nog altijd 16 autootjes van het merk over de toonbank. Nou, ja, zoals dat dan gaat, zijn ook verzamelobjecten. Hè? Dan zijn er zeldzame types bij die uiteindelijk heel veel geld waard worden. Ja, de Hot Wheels, je ziet ze nog steeds liggen. En dan naar deze dag in 1970. Omdat Melanie op het laatste moment heeft afgezegd voor het festival Pinkpop, moet organisator Jan Smeets een alternatief verzinnen. Er zijn al heel veel kaartjes verkocht voor het openluchtconcert op dan eerste Pinksterdag op het sportpark in Geleen. Onder andere de George Baker Selection, Living Blues, The Dream en de Mr. Albert Show zijn gecontracteerd. En daarmee wordt het festival eigenlijk veel groter dan eerst de bedoeling is. En dat levert bijvoorbeeld voor het geluid de nodige problemen op. Nou, gelukkig biedt een zekere Nederlandse band uitkomst, vertelt Jan Smeet hier.
2: Hier de Golden Earring. Zo, met de wagen er binnen. En ik kom daar aangelopen. Hebben jullie een geluidsinstallatie? Ja, die hebben wij in deze auto. Dit vrachtwagentje. Nou, kan ik die dan krijgen? Ja. Nou ja, want van anders gaat het festival niet door. Ik had verschrikkelijk slechte geluidsinstallatie gehuurd. Dat wil je niet weten. Dat was van een nulniveau.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk kwam dat dus allemaal goed. Ten nauwe nood gered. En dat is eigenlijk ja, de eerste soort van versie, de eerste vorm van het Pinkpopfestival. Zoals we dat nog altijd kennen eigenlijk. Dan naar de Amerikaanse orkestleider en arrangeur Leroy Anderson. Hij overlijdt op deze dag in 1975 in Woodbury in Connecticut. Hij heeft talloze platen gemaakt waarop hij verrassende gebruiksvoorwerpen inzet als muziekinstrument. Dat doet hij bijvoorbeeld met schuurpapier in The Sandpaper Ballet. Ja, is leuk, hè? Ja, en dan is er ook nog deze waarin een schrijfmachine wordt gebruikt.

0: je moet er maar opkomen. En dit stuk, The Typewriter, wordt een wereldwijde hit. Leroy Anderson, de orkestleider, is 66 jaar geworden. En in Dallas gaat op deze dag in 1978 de bioscoopfilm The Buddy Holly Story in première.
1: He's going to change the future of a whole generation. His name is Buddy Holly. And this is his story.
2: Now, get ready, we're going to play some rock and roll.
3: The day when you say goodbye, that'll be the day when you make me cry.
1: The Buddy Holly Story. You'll be laughing, crying, singing, and stomping your feet.
0: De Buddy Holly Story dus. Gary Busey, die de rol van de omgekomen zanger speelt. Nou, die levert een prima staaltje werk af. Alle liedjes op de soundtrack, die zingt hij zelf. En hij krijgt er later zelfs een Oscar voor. De Buddy Holly Story is vanaf januari 1979 ook in de Nederlandse bioscopen te zien. Ik ga er weer een oud top 40 blaadje bij halen. Dat ga ik uitvouwen en dan ga ik je daar een dwarsdoorsnede van proberen te geven. In de vorm van 3 liedjes, om precies te zijn, uit de top 40 van deze dag in 1975. Met zometeen, en daar verheug ik me eigenlijk al een beetje op stiekem, The Guitar King van Hank the Knife and the Jets. Daarvoor, ook leuk, Joost Nuissel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En eerst is hier Peace, Love and Happiness met Roger Glover en zijn hele vriendenclub in Love Is All.

0: Steenbergen.
1: 60s en 70s.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Het is een half minuut over half vier. Dit zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. De 76-jarige van der Most heeft naar eigen zeggen last van hartkloppingen door stress. Vorige week legden schuldeisers onder meer beslag op speelstad Oranje. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 33-jarige man uit Assen ruim 2 jaar cel geëist. De man wordt verdacht van het voorbereiden van drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro's. En de wedstrijd van Max Houkes op Roland Garros is onderbroken nadat de tennisser uit Sleen een blessure opliep. Op dat moment stond Houkes met 1-0 achter in sets en de wedstrijd is inmiddels hervat. Het weer dan, Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15. En er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer. En het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit. En komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Studio Steenberg.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Presley en It's Now or Never, oftewel Oh Solomio, maar dan op zijn Elvis, hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Drie plaatjes na 3:30, dat is de tijd. En ja, het begint een beetje in te sluipen, hè, dat ik dan altijd een beetje zo'n... een beetje zo'n oh ja plaatje tevoorschijn trek. Zo'n liedje waarvan ik hoop dat je het wel kent, maar dat het echt al een tijd geleden is dat je het gehoord hebt. Ik denk dat vandaag wel weer gelukt is, eerlijk gezegd. Al zeg ik het zelf. Ach ja. Aan de andere kant, als ik met mijn mijnwerkershelmpje op het muziekarchief hierin ga, ach, daar kom je altijd wel weer dat soort dingen tegen. Zo liet ik vandaag tegen een singeltje aan van de Britse band Jigsaw uit 1975. Het liedje Sky High werd destijds gebruikt in de film The Man from Hong Kong. Geen idee waar die over gaat, maar... Nou ben ik ook niet zo'n filmkenner, moet ik eerlijk zeggen. Het liedje ken ik natuurlijk wel. En dat vond ik meer dan de moeite waard om even te draaien. Het was een grote hit in de nazomer van 1975. Eerst in Engeland, toen in Amerika. En ja, toen was de rest van de wereld eigenlijk ook aan de beurt. En nou vooral eigenlijk hetzelfde. En wat wel lollig was, het liedje kwam ook uit in Australië. Alleen, daar was ook al een band die ook Jigsaw heette. Dus toen hebben zij, de Britse band, hebben hun naam een beetje veranderd in British Jigsaw. Om dat verschil eventjes duidelijk aan te geven. Ja, ik vond het wel een creatieve oplossing. Hartstikke leuk liedje en meer dan de moeite waard om weer eens even een keertje te draaien in dit speciale 60s en 70s uurtje. Hier zijn ze, Jigsaw en Sky High.

lekker dit, Sister Sledge en Lost in Music. En daarvoor nog Jigsaw met Sky High. En daarmee is het al bijna weer gebeurd voor het 60-70 uurtje voor vandaag. Ja, het is zo'n cliché en ik roep het elke dag, maar het is ook gewoon zo. Het is altijd weer voorbij voor je er erg in hebt. Maar goed, nog niet helemaal, want ik heb nog twee liedjes uit onze jukebox voor vandaag. En daarin vandaag aandacht voor Albert Hammond. Hij is jarig vandaag, 82 jaar geworden. Respectabele leeftijd en, is nog wel belangrijker, een respectabele carrière. Kijk, als singer-songwriter had hij zelf grote hits. Bijvoorbeeld I'm a Train, The Free Electric Band, It Never Rains in Southern California. Maar als je eens even verder in zijn cv'tje duikt, tjonge jonge, hij heeft nogal wat op zijn naam staan. Bijvoorbeeld schreef hij mee aan I Don't Wanna Lose You van Tina Turner, One Moment in Time van Whitney Houston, The Air That I Breathe van The Hollies, So, To All The Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson, Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship, When I Need You van Leo Sayer. Nou, toch allemaal wereldhits waar hij dus achter zat. Maar goed, zoals gezegd, zelf kon hij er ook wat van. En ik dacht, nou, om dan onze jukebox af te sluiten vandaag, pak ik dan net eventjes twee van die, ja, B-hits, dat klinkt dan ook weer zo oneerbiedig, maar dan net eventjes twee hits die je misschien wat minder vaak hoort dan de Free Electric Band of I'm a Train. Zometeen hoor je I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En eerst gaat het muntje in de jukebox en de naald op de plaat voor Down by the River.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
2: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen. En adviseren voor een te gekke toffe outfit. De Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Score nu je ticket.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
5: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioa.nl.

0: maybe you're beautiful, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. New truck, big

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gone, believing today.
1: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Goedenavond en welkom bij Cool Room. Het programma waar blues, soul, rootsmuziek allemaal samenkomen. En natuurlijk is dat hier bij Radio A en Hunze. Dat is waar de muziek je warm maakt. Mijn naam is Luc en de komende 2 uur neem ik je mee langs pure gitaren, mooie verhalen in de muziek en in de songs en muziek die je kan raken. Maar ja, daar moet je dan wel voor openstaan. Dat lijkt mij een goed idee. Je hoorde natuurlijk QB and the Blizzards, een Other Land, van het album Groeten uit Gallo. En dat was alweer in 1967. En wist je trouwens dat het QB Museum in Gallo al 15 jaar bestaat? Absoluut de moeite waard om daar eens even een keer te gaan kijken. Goed, dit is Cool Room, jouw blueskamer hier bij Radio A. En ze blijft gewoon lekker hangen. En dan komt nog 2 uurtjes gewoon lekkere muziek. Waarvan natuurlijk de laatste 20 minuten even weer een ander genre is. Maar het past er wel een beetje bij zo'n maandagavond. En dan gaan we het hebben over wie is Etta James. Etta James, die is geboren als James Etta Hawkson. En ja, ze brak door in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Bekend om haar enorme bereik in haar stem. Van de rauwe blues tot gevoelige ballads zoals At Last. Haar stem kon tegelijk krachtig, ruw en kwetsbaar zijn. En we gaan een nummer van haar draaien, Baby, What You Want Me To Do Now. Het nummer is oorspronkelijk geschreven door Jimmy Reed. Veel artiesten hebben het gecoverd, maar Etta James gaf haar eigen intense interpretatie aan. En dat werd een succes. Etta James die zingt het niet netjes of gepolijst. Je hoort frustratie, verlangen en spanning tegelijk. Typisch een bluesnummer. Zang en instrumenten. Praten met de muziek en praten met de instrumenten. Praten met de zang. Als het ware gewoon met elkaar in de kreet call and response. Dat geeft de nummeren live bijna improviserend karakter. En waar gaat het nummer dan over? Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Een relatie vol onzekerheden en frustratie. De zangeres vraagt, wat wil je nou eigenlijk van me? Wat wil je nou eigenlijk van me? Wat verwacht je van me? Klassieke blues thema's. Nou, niet alleen in de blues. Dat komt natuurlijk veel vaker voor. Liefde die schuurt in plaats van dat het soepel verloopt. Daar gaat het over bij Etta James. En de nummer, Baby, What You Want Me To Do. En deze live uitvoering staat allemaal op het album Rocks The House.

Ja, dat zijn dan van die nummers waar je eigenlijk gewoon live bij moet zijn, zodat je helemaal mee kunt gaan in het optreden. En ook in de song. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar van Ed James heb ik dat nog nooit mee mogen maken. Toch? Zal ook nog niet gebeuren. Nee. Waar gaan we het dan nu over hebben? Nou, we gaan het volgende nummer even aankondigen, want dat is een nummer van Cream. En waarom Cream? Nou, dat komt ook een beetje uit de hoek van de Bluesbert. Want die luistert ontzettend veel muziek. En dan geeft de mensen nu nou een tipje van de sluier. Is dit misschien iets? Is dit misschien iets? Nou, dit is een van die dingen. Dan denk ik van, nou, dit lijkt me nog wel eens een keer leuk. Actief waren ze in de jaren 60. En dan heb ik het over Cream. Het bestond uit 3 topmuzikanten. Wel Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. Ene gitaar, bas en zang en ene op de drums. Hij wordt gezien als een van de eerste supergroups. Bekend om lange live improvisaties en een stevige bluesbasis. Het nummer Crossroads is een van de bekendste nummers. Vooral in de live versies is ze legendarisch. Gebaseerd op de Crossroads Blues van Robert Johnson. Ja, dat was de duivel op het kruispunt. En dat zegt waarschijnlijk al voldoende. Dat gaf het nummer een heel beetje mystiekachtig gebeuren. Live Energy maakt het nummer in deze uitvoering heel bijzonder. De bekendste opname komt vanaf het album Wheels of Fire en dat was in 1968. Opgenomen tijdens een live optreden. Je hoort de spanning en de snelheid in de muziek. Van blues naar rock. Kort en sneller en dan het origineel. Cream maakt er een krachtige rockversie van, zonder de bluesroots te verliezen. En waar gaat het verhaal dan over? Dan wil je misschien ook weten. Net als bij Robert Johnson. Het gevoel op een kruispunt in het leven te staan. Keuzes, onzekerheid en een vleugje mystiek. In de blues vaak symbolisch. Een moment waarop alles kan veranderen. En dat is dan met de toevoeging, als jij daarvoor openstaat. Cream met Crossroads.

0: Eric Clapton, please. Een
1: bobbel. Ja, zie je wel, hij deed echt mee.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
1: Ja, je luistert naar het programma Cool Room op de maandagavond hier bij Radio A. en Hunze. Goed, we gaan verder met het nummer van Robert Plant. En dat is, dat is een artiest die je waarschijnlijk meteen herkent als zijn stem. Een stem die de rockgeschiedenis mede heeft gevormd. Bekend als frontman van Led Zeppelin, maar ook al jaren succesvol als soloartiest, waarin hij moeiteloos schakelt tussen rock, folk en ook de blues-invloeden. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is namelijk Fortune Teller. Dat is een track die teruggrijpt op het klassieke blues en rhythm en blues sfeer. Maar met een typisch eigen twist van Plant. Mysterieus, ritmisch en een beetje duister. Laat je meenemen in het verhaal. En luister goed naar hoe verleden en heden hier samenkomen. Dit is Robert Plant met de nummer Fortune Teller.

Dat is Robert Plant met Fortune Teller. En dit is dan de achtergrondmuziek. Ja, maar dat weten jullie wel hier bij Cool Room, hier bij Radio A en Hunze op de maandagavond. Goed, even kijken. Oh ja, Bluesbert, het is even tijd voor jou. En Bluesbert is namelijk een jongeman die zoekt in zijn huis altijd naar muziek. Hij heeft zoveel cd's en zoveel albums te staan, dat hij kan nog wel een tijdje vooruit. En hij doet het al een aantal jaren voor mij. Hij zoekt daar hij zoekt muziek. En hij kent heel veel nummers, die kent hij gewoon. Maar ook een aantal dingen is niet helemaal duidelijk. En dan moet ik aan het zoeken. En dit is er weer een, Bert. Voor mij een zoekklus, maar ik hoop dat je ervan gaat genieten. Ik ga namelijk over Ingvar. En dat is een Duitse singer-songwriter en gitarist. Een artiestennaam van Ingo Smith. En hij komt uit Hannover. Zijn muziek beweegt zich tussen de blues, Americana, roots rock en ook een country rock. Met duidelijke invloeden van Gigi Cale. Hij werkte ook als geluidstechnicus en producer. Ik heb een aantal nummers van hem laten horen. Dat is de Midnight Journey en Walk On By. Die staan op het album One Magic Mile. En dan heb ik ook nog een nummer gevonden. Dat is een ander nummer. Dat is Do It In Your Daytime. Oftewel, doe het gewoon overdag. En dat nummer, dat heb ik ergens gevonden. En ja, nou ja. Het staat niet op die cd. En het is ook maar eventjes de vraag of het wel een nummer van Ingvar is. Dus als je luistert, laat het me in de volgende mail even weten of dat wel of niet een nummer van Ingvar is of van Ingo Smith is. En dat lijkt me wel handig om dat eventjes te weten. Maar we gaan in ieder geval drie nummers van hem draaien. We beginnen met Midnight Journey. Dan gaan we naar Do It In Your Daytime. En dan Walk On By. Dan draaien ze achter elkaar zonder tussenkomst van heel veel luisterplezier. Bluesbert en natuurlijk aan alle anderen aan de radio gekluisterd. Hier bij Cool Room, waar de muziek je warm maakt.

Eva. Op heerlijke nummers zijn je trouwens, Bert. Dankjewel voor deze muziek. Deze gaan we doen zo. Dank je voor deze muziek en gewoon lekker recht toe, recht aan. Heerlijke blues, dankjewel. We gaan zometeen nog eventjes met de blues Bert aan de gang. Want ik heb ook nog voor hem uitgekozen Dave Gross. Maar goed, dat komt later. We gaan eerst eens even kijken wat we nog een beetje uit de microfoon kunnen krijgen. Op een andere plek. Want we kunnen natuurlijk wel even constateren dat de sport- en spelweek is afgelopen. Vorige zondag begonnen en dit weekend gewoon lekker afgesloten. Maar het was natuurlijk wel een beetje, ja, moet ik zeggen. Het weer zag er natuurlijk niet echt zo uit dat je dan denkt van nou, dat is geweldig om lekker buiten te zijn en heerlijk te gaan sporten. Maar goed, alle teams hebben weer vreselijk goed hun best gedaan. En het was weer heerlijk om dit mee te maken, allemaal in Arnhem. En natuurlijk is dat allemaal in de gemeente Arnhemse en daar staan wij voor. En ik zie dat er een uurtje geleden een berichtje is binnengekomen. En er komt geen nieuwe vorm van de Edstoel in 2026. De derde zaterdag van augustus zal dit jaar in Andor niet in het teken staan van de Edstoel. De initiatiefgroep van vrijwilligers heeft het niet voor elkaar kunnen krijgen om het historische evenement voor dit jaar te organiseren. Eeuwenlang vond in de middeleeuwse kerk in Andor op 19 augustus de feestdag van Sint Magnus een rechtszitting plaats van het Drents gerechtshof. Ik kan er bijna niet doorheen komen. Dat heette de Edstoel en dat sinds 1987 werd de historische rechtszitting nagespeeld om geld in te zamelen voor de onderhoud van de Magnuskerk. De kerk is overgenomen door het Drentse landschap, is het belangrijkste doel voor de stichting de Edstoel. En de overkoepelende stichting Vrienden van de Magnuskerk verdwenen en besloten de besturen dit voorjaar te stoppen met het organiseren van de publiekstrekker evenement in de zomer. Het was ook een groepje, het was zo'n groep van 300 vrijwilligers, was het daar niet mee eens. En die gingen proberen om de afgelopen maanden toch nog de zaak aan de rol te krijgen met de Edstoel. Maar dat is niet gelukt. Dus vandaar hebben ze gezegd van voor dit jaar gaat het niet lukken, maar we richten onze pijlen vooral op 2027. Nou, dat lijkt mij een heel goed idee om dat wel te gaan doen. Nou, we gaan straks eens even kijken of ik dan weer kan vinden. En dat allemaal hier in het programma Cool Room. En we blijven nog een beetje in de virtuositeit en gevoel, maar geen... Welke kant gaan we op? We gaan naar de soepele klanken van de jazz en de bluesrock. De volgende artiest is namelijk Larry Carlton. En die Larry Carlton, dat is een gitarist die je misschien wel hebt gehoord, maar nooit op de voorgrond hebt gezien. Maar die is ongetwijfeld al vaak in beeld gekomen. Nou ja, dan niet in beeld gekomen.

maar wel in het gehoor gekomen. Hij speelde namelijk met alle grootheden en stond bekend om zijn warme, herkenbare gitaargeluid. Het nummer dat we gaan laten horen is Crazy Mama. Dat laat precies zien waar hij zo goed in is. Strakke grooves, subtiele technieken en vooral veel gevoel in elke noot. Dus ik zou zeggen, ga erover zitten. De spullen een beetje harder thuis, zodat je het goed kunt horen. En luister naar het vakmanschap van Larry Gordon met het nummer Crazy Mama.

Larry Charlton, Crazy Mama. Gewoon ook een heerlijk nummer. Staat allemaal op het album 100 Years of Blues. Daar heb ik het eventjes van afgeputterd. Gaan we even weer naar de andere microfoon kijken. En niet alleen kijken, we gaan er ook wel mee zeggen. Want het is namelijk ook dat... ja, en dat heb ik aan de lijve, heb ik dat eigenlijk wel ondervonden. Veiligheid rolstoelgebruikers in geding in Drentse openbaar vervoer. Nou, niet dat ik gelukkigerwijs hoef ik daar nog geen gebruik van te maken van al die middelen. Maar in Drentse en de reizigersvereniging Rovers, die de afdeling in Drenthe en de toegankelijkheidsraad van Drentse hebben de noodklok geluid over de veiligheid van rolstoelgebruikers in het Drentse openbaar vervoer. Hoewel bussen zijn uit te voeren met de verplichte vastzetsystemen, weten veel chauffeurs niet hoe deze te bedienen. De organisaties die roepen in een brief aan de vervoerder Qbus op tot snelle verbetering. Nou, dat is nou één van de punten. Ja, dat kan ik uit ervaring spreken. Ik weet niet of dat de bedoeling is zo voor de radio. Maar kijk, ja, er zijn een heleboel dingen zijn er gewoon heel goed geregeld in het openbaar vervoer. Dat is heel duidelijk. En daar mag ik ook niks over zeggen. Maar er zijn ook een aantal dingen in het openbaar vervoer niet zo goed geregeld. En dat zijn dus, als je nu bij Qbus gaat klagen, voordat bij de daadwerkelijk ondernemer komt die het vervoer gaat verzorgen, dat duurt eventjes. Daar zitten wat schijven tussen, dat wil je niet weten. En dan is er ook nog de opleiding voor de chauffeurs. De chauffeurs die worden zo, heb je een rijbewijs, kun je dan, ben je goedgekeurd, heb je een allerlei, ja, ben je door de gemeente goedgekeurd, mag je rijden? Ja, je mag rijden, hier is die. En dan na verloop van de tijd krijg je nog een uurtje of een half uurtje training hoe je de rolstoel moet vastzetten in de bus. Nou, dat doe je dan één keer en dan is het klaar. Dan ben je gewoon, ja, dan mag je. En dat is niet altijd goed volgens mij. Goed, een beetje frustratie van mijn kant denk ik. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan, maar heel vaak klopte het gewoon niet, verdorie. Nog aan toe. Boosbeek die maakte mij ook attent op een nieuw album. En dat nieuwe album dat heet de B.B. King Blues Summit 100. En er zijn heel veel artiesten die daarmee doen. En ik ga gauw daar een nummer van draaien. Jobber Maza, Mitchell McDonald.

weken vast nog wel meer muziek horen. Dus deze kan ik rustig even wegdraaien. En die komt ongetwijfeld komt die weer aan de beurt. Voor de klok van en na de klok van altijd dezelfde artiest. En vanavond is het AJ Plug.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Maybe, yeah. Dat was H.J. Plug. En waarom draaien we die? Omdat ze in Gelo woont. En ja, dat ligt in de gemeente Arnhems. En vandaar dat we daar aandacht aan besteden. H.J. Plug, dat is de artiestennaam voor Alexandra Johanna Plug. Een Nederlandse zangeres en songwriter die het sterke naam heeft opgebouwd in de blues, roots en de Americana-wereld. Ze staat bekend om haar rauwe, emotionele stemgeluid en persoonlijke teksten, waarin blues, rock en roesmuziek samenkomen. Dus vandaar H.J. Plug. En je hoort voor de klok van 9 uur I See The Light. En na de klok van 9 uur hoor je Big Sweet Love. En dat was duidelijk te merken in de tekst volgens mij. Goed, wij zijn ook met Larry Carlton bezig geweest. We hebben daarna nog een klein stukje gehoord van Joe Bonamassa van het nieuwe album. Niet van hem, maar van een heel groot artiest, de B.B. King World. En dan gaan we nu over naar Robert Gray. We schakelen nu over dus naar Robert Gray, om zo maar mooi te zeggen. Dat is de man die de moderne blues en frisse soul draai heeft gegeven. Met zijn soepele gitaarspel en herkenbare emotionele stem weet hij blues te combineren met soul en rhythm en blues. Zonder dat hij zijn rauwe randje verliest. En het volgende nummer wat ik ga laten horen is New Blood. Dat laat precies de mix horen. Het is strak, ritmisch en toch vol gevoel. Een track waarin je duidelijk hoort hoe de blues zich blijft vernieuwen zonder zijn roots te verliezen. Luister naar de grooves, de spanning van het typische Robert Gray geluid. Hier komt hij, Robert Gray met New Blood.

Robert Gray en New Blood. Ja, zo zal het. Je moet zo nu en dan gewoon het nieuwe energie instoppen. En dan kan hij als geen ander. Ga eventjes een andere microfoon. Ik had het dan het begin van de uitzending. Had ik het ook over ja, niks anders dan de Sport- en Spelweek in Anne. Ja, en daar kom ik nu even op terug, want ik zie net een nieuwsberichtje voorbij komen. Waarin staat dat, even kijken, het staat geen kop. Ja, de ploeg Oranje wint wisselbokaal van Sport en Spelweek 2026 in Annen. De ploeg Oranje die heeft dus de spannende Sport en Spelweek in Annen beslag gelegd op de wisselbokaal. Het team van ploegrijder Marco Kirchhoff, Saskia Boink en Erna Widder, die kwam na een week vol spel en sportief plezier als beste uit de bus. Het was de 54ste Sport- en Spelweek. Die vond plaats van 10 tot en met 16 mei. En natuurlijk was het allemaal hier bij ons, niet bij de studio, maar wel rondom. In Annen ruim 800 unieke deelnemers en nog meer toeschouwers. Was het weer een bijzonder groot succes. De week die begon op zondag 10 mei met een opening en op de brink met aansluitend de eerste onderdelen en dat was namelijk touwtrekken. Het evenement werd zaterdag traditioneel afgesloten met de zeskamp waar de zes ploegen hard tegen elkaar streden. Ja, ik heb het ook wel eens in de woonplaats waar ik toen woonde. Heik heb ik er gezien en moesten we touwtrekken over het kanaal. Nou, dat was ook altijd leuk. Leuk. Dus de Sport- en Spelweek, de 54e, die zit erop en we maken ons klaar. Volgend jaar in 2027, dan komt namelijk de 55e. Want die zit volgens mij vast wel in de pijpleiding, zoals dat dan zo mooi heet. Goed, we gaan verder naar het nummer van de Bluesbed. De Bluesbed die heeft gezegd, je moet ook eens draaien van Dave Gross. Nou, dat willen we met alle plezier doen. Dave Gross is een Amerikaanse bluesgitarist, zanger, songwriter en producer die bekend staat om zijn mix van traditionele blues, swing en jump blues en ook de vroege rock en roll invloeden. Dus de rock en billy-achtige figuren. Hij brak door met zijn debuutalbum Crawling the Walls. Dat werd genomineerd voor een prijs voor de nieuwe bluesartiest. Naast zijn werk als artiest is hij ook een veelgevraagd producer en geluidtechnicus. Vanuit zijn studio, de Fat Rabbit Studios, werkt hij samen met verschillende blues- en roots-artiesten en speelt hij vaak meerdere instrumenten bij de opnames. We gaan drie nummers van hem laten horen en dat is That's All You Get, You Ain't Paying Me No More and Moving On Down the Line. Het staat op het album allemaal Take the Gamble. Waarop de zijnstijl goed naar voren komt. Energiek gitaarpartijen en zwingende ritmische en duidelijke liefde voor de blues uit de jaren 40-50. Gaan we naar luisteren en we gaan ze achter elkaar draaien. We beginnen dus met Dave Gross met That's All You Get. Dan You Ain't Paying Me No More, oftewel je krijgt niks meer van mij. En dan Moving Down the Line. Hier komt ie, Dave Gross.

David Gross. Met afgelopen kijk op, zetten we die even aan. Hoppakee. Anders is het zo stil achter mij. David Gross Blues Band, die was speciaal voor jou. That's all you got. You ain't paying me no more. And moving on down the line. Gewoon doorgaan op het lijntje zoals het nu ook gaat. Lijkt mij. Misschien hier en daar een kleine aanpassing. En dat weet je maar nooit waar het goed voor is. Goed, we hebben even kijken. Wij gaan tijd voor een artiest die je meeneemt naar de dampende sfeer van New Orleans. Waar blues, jazz en funk samenkomen in één uniek geluid. En dat is namelijk bij Dr. John. Met zijn herkenbare stem, mysterieuze uitstraling en vaak zwampy, hypnotiserende muziek was hij een echte sfeerbepaler binnen de Amerikaanse rootsmuziek. Het volgende nummer wat we gaan laten horen, I Know What I've Got, laat de typische mix van die typische mix gewoon perfect horen. Het is groovy, het is een beetje rauw, het is doordrenkt met een spirit van de zuidelijke blues. Alsof je midden in de nacht in New Orleans staat. Laat je meevoeren op die reis daar naartoe. En een donkere en swingende sfeer. Dr. John, I know what I've got.

voor je klaargezet. Een beetje soul, een beetje ja, van alles wat. Maar een beetje gerelateerd aan wat we hiervoor hebben gehoord. En dat is een beetje in de geschiedenis. Gewoon van, muziek is van alle tijden en muziek is ook... Dat leent van elkaar, dat pikt van elkaar. Dat maakt gewoon hele mooie combinaties mogelijk. Goed, ik heb geprogrammeerd Angie Stone, Quincy Jones, Marlin Show, Incognito, Jimmy Cullum en natuurlijk Ronald May. En ik weet niet precies hoe het allemaal uitkomt, maar dat zal ongetwijfeld wel weer op de juiste wijze tot de klok van 10 uur zijn. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar Cool Room vanavond. Volgende week, dan zijn we er niet, want dan is het Pinksteren en dan gaan we hele andere dingen doen. Dus als het goed is, dan ben ik 1 juni ben ik weer terug. En dat gaat dan gewoon weer van 8 tot 10 uur. Voor nu wens ik je een hele fijne week. Ik hoop dat het een beetje droog wordt, dat je lekker buiten kunt genieten. En dat we met elkaar met de Pinksteren mooi weer hebben. Nou, het ziet er wel een beetje naar uit, geloof ik. Maar goed. Laat hardbop en leuke activiteiten doen. Heb je iets bijzonders, je kunt het altijd laten weten. Toch? Prima. Voor nu, fijne avond. Tot de eerste van de maand juni. Bye bye.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
4: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
3: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
5: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer ver langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

小手。把我 h a t

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.